0: Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De hemelvaart.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. En dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Nu al op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven staat 7 kilometer file nu al met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
4: Het grootste assortiment geraniums, terras en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
3: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
5: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverb is in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed zomaar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
6: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Tom Jones en Caesar Lady. Gelderland wordt wakker. Ik heb al een foto van een regenboog in de app binnengekregen van Gert. Dat vind ik helemaal een lekker begin. Goedemorgen, het is woensdagochtend 13 mei, 6 minuten over 6.

van de Achterhoekse wandeldagen, hè, vandaag. De dag van Doetinchem. De wandelaars lopen vandaag naar Gaanderen, door het natuurgebied van de Slangenburg naar IJzevoorde. Dan via het Sluizencomplex in de Oude IJssel weer terug naar Doetinchem. Mooie route, schitterend. Ga ervan genieten. En wat voor wandelweer is het dan? Nou, tot en met vrijdag blijft het wisselvallig in Gelderland. Er zijn geregeld buien, tussendoor wat zon. Het blijft fris met zo'n 12 graden. Dus ik zou wel extra een droge sokken inpakken als ik ga wandelen. De westenwind is meestal matig, in het westen soms vrij krachtig. Dit weekend draait de wind, het wordt droger en dan loopt de temperatuur weer wat op. En dat voelt meteen een stuk aangenamer. En ik heb voor jou hier een greep uit het Gelders nieuws voor je klaar liggen. En dat wat de ochtendkranten vandaag hebben geschreven. Zo openen de Gelderlander en het AD met studieschulden. De staat loopt 170 miljoen euro mis door oud-studenten die in het buitenland onwinbaar zijn. In de Apeldoornse wijk De Maten is het gisteravond voor de vijfde dag op rij onrustig geweest rond de komst van een spoednoodopvang. De politie pakte 6 mensen op. Ook in Loosdrecht is het gisteravond helemaal uit de hand gelopen. En de AIVD doet inmiddels onderzoek naar alle AZC-protesten in het land en kijkt of er sprake is van enige georganiseerdheid. Goed nieuws voor de A12. De werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem zijn klaar. Morgenochtend gaan alle rijbanen weer open. Er is 33 ton nieuw asfalt gelegd, eerder klaar dan gepland. Dat is mooi. In Nijmegen is gisteravond een auto gecrashed na een achtervolging die in Duitsland was begonnen. De auto reed een reclamezuil in lantaarnpaal omver bij het CWZ-ziekenhuis. De 2 inzittenden zijn aangehouden. Alle Arnhemse schoolbesturen en de gemeente doen vandaag een gezamenlijke oproep. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone en tot 16 jaar geen sociale media. Het is voor het eerst dat in één stad zoveel partijen dit samen zeggen. Na 15 jaar praten krijgt het kruispunt Schoenakker Randweg Noord in Wijchen eindelijk verkeerslichten. De wachttijd in de spits kan op dat plekje nog oplopen tot een half uur. Dan snap je wel waarom. Het Radboud UMC in Nijmegen zweeg dagenlang over een mogelijke besmetting met het hantavirus bij 12 medewerkers. Het ging mis bij de behandeling van de patiënt. Protocollen werden niet goed gevolgd en 12 medewerkers zitten nu in quarantaine. Lochem gaat flink bouwen. 600 woningen aan de oostkant langs de Berkel. Mooie plek. Inwoners mochten meepraten. Grote vraag is wat er gebeurt met het vakantiepark midden in het plangebied. In totaal wil de gemeente 1300 woningen neerzetten. Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar hebben samen het WK korfbal binnengehaald voor 2027. In oktober volgend jaar dus, dan worden daar de wedstrijden gespeeld. En een fatbiker reed gisteren doodleuk over de A6.

A10, vlak voor de Van Brienenoordbrug. 10 minuten lang tufte die naast het verkeer totdat de politie er een einde aan maakte. Rijkswaterstaat heeft droog gereageerd. Ja, dat je nou op sommige fietspaden en stadsparken niet meer met je fatbike mag, betekent natuurlijk niet dat de snelweg opeens een goed alternatief is. Nee, dat lijkt me ook niet. Met Pinksteren, 4 dagen lang ethisch. Ik heb nog graag je stemlijstje binnen als je het nog niet hebt verstuurd via onze site. Dit is een suggestie, die kan erop, uit de jaren 80. Paul Carrack.

Allkerk en Don't Shed a Tear. Wat ik nog ben vergeten in de verkeersinformatie is jou even waarschuwen. Mocht je met de trein van of naar Nijmegen moeten de komende dagen. Want vanaf morgen, Hemelvaartsdag, rijden er 16 dagen lang minder of soms zelfs geen treinen rondom het station Nijmegen. Ze gaan daar een gigantisch tunneldeel onder het station schuiven. Een soort blok beton, dat is naast het spoor gebouwd. En het wordt straks dus centimeter voor centimeter op zijn plek geschoven. Dat is op zich wel een spectaculaire operatie. Maar ja, ze kunnen het station dus niet altijd even goed gebruiken. Tot en met eind mei rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Os. Richting Arnhem, Elst en Den Bosch en Molenhoek ligt het op meerdere dagen stil. En op sommige dagen is het station zelfs volledig afgesloten voor het treinverkeer. Dus dan gaan ze bussen inzetten. En dan kun je dus inderdaad wel rekening moeten houden met de extra reistijd. Oftewel, ga jij de komende 2 weken met de trein en moet je langs Nijmegen, check voor vertrek even je reisplanner. Zeker omdat er tegelijkertijd ook aan de Maaslijn wordt gewerkt. Dus Nijmegen is vanaf morgen even een bouwplaats en dan merk je dat vooral op het spoor. Ik heb je bij deze gewaarschuwd, hè? Chicago.

0: Mooi is dit, hè? Ach man, Chicago, and If You Leave Me Now, hoor je op Radio Gelderland. 18 minuten over 6 inmiddels.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Laten we even de dag goed beginnen met een plaat die ik in gedachten heb, die ik graag wil draaien. Maar dat kan alleen als jij weet welke plaat dat is. Het begint zo.
1: Een goed begin.
0: Ja, zo begint hij. Heb je enig idee welke plaat het is? frank@gld.nl of even een appje sturen naar de studio. De titel en de artiest dus van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ik ben benieuwd. frank@gld.nl of een appje. Je mag er even over nadenken. Als je het weet, geef hem vooral even door. Denk niet van, ah, dat doet iemand anders wel. Want als het niet wordt geraden, kan ik hem niet draaien. Dat is nou eenmaal de voorwaarden die we eraan hebben verbonden. Frank, als jij je eigen plaatjes wil draaien, prima. Maar dan moet het wel worden geraden door de luisteraar. Echt? Ja, echt. Hoe dan? Ja, op basis van de intro. Lastig.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
3: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
5: 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Harderwijk is het nu 5,9 graden. In Gaanderen 7,9. Tot en met vrijdag is het weerbeeld wisselvallig. Geregeld buien, af en toe zon. Het blijft ronduit fris. Dagelijks zo 12 graden. En komend weekend dan draait de wind naar het zuiden. En dan wordt het ook droger. En dan gaat de temperatuur weer een stijgende lijn inzetten. Voor de vijfde avond op rij is er in Apeldoorn gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum en zijn er opnieuw meerdere mensen aangehouden nadat demonstranten het aangewezen vak verlieten en vuurwerk afstaken. En de Rijkswaterstaat heeft op de Waal bij Nijmegen met houtsnippers geoefend hoe een olievlek op de drukke rivier kan worden opgevangen en spreekt na afloop van een geslaagde test waarbij meer dan 80% werd binnengehaald. Zometeen hoor je hier meer over op de radio en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl. En in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A12 vanaf de grens naar Arnhem tussen Beek en Zevenaar nog 6 minuten vertraging. En tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Daar staat nog altijd een kapotte auto. Maar de weg is wel weer vrij en daar heb je nog 1 minuut vertraging. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment. Rest mij nog wel even een waarschuwing. Dat als je met de trein van en naar Nijmegen moet, vanaf morgen rijden er 16 dagen lang minder of zelfs geen treinen rondom het station Nijmegen. En als je op de A12 rijdt en die files een beetje zat bent, dan heb ik goed nieuws. Want morgen gaat de IJsselbrug weer open.
6: Vivaldi XL in Zevenaar.
7: Hemelvaartsdag geopend.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
11: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
13: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Dr. Hook. En ze gaan toch wel ver in het nummer, hè? Baby Makes Your Blue Jeans Talk. En toch is het lekkere muziek. 7:07. Goedemorgen. Je hoorde mij net vertellen al dat in het nieuws en ook op onze site te lezen is hoe Rijkswaterstaat een grote oefening heeft gehouden. Dat was op de Waal bij Nijmegen. En wat waren ze nou aan het doen? Ze keken hoe een olievlek op die rivier het makkelijkst en het best opgeruimd kan worden.
1: In plaats van olie werden er vanaf een schip houtsnippers in de rivier gegooid. Met behulp van drones konden vaartuigen zien waar de verontreiniging zich bevond. Een belangrijke oefening volgens Rijkswaterstaat.
2: We gaan bestaande middelen die we normaal op de Waddenzee en de Noordzee inzetten, gaan we nu testen op de Waal, effect op de scheepvaart, en kijken of het effectief is met de bestrijding.
1: Er zijn 2 schoonmaaksystemen getest. Even in vakjargon.
2: Een portunus, dat is een duwbak met 2 veegarmen. En de andere middel is de currentbuster, dat is een opblaasbaar systeem. Voor olieverontreinigingen die op de rivier zitten, dat we die op de rivier al kunnen ruimen voordat ze kwetsbare ecologische gebieden en havens besmetten.
1: Het was lastig om dit te testen, omdat de Waal qua scheepvaartverkeer de drukste rivier van Europa is. Maar vandaag werd er extra rekening mee gehouden.
2: Ja, de scheepvaart gaat gewoon door, is ook geïnformeerd om voorzichtig te passeren. En de verkeerspost Nijmegen, die beheert dit gebied, die heeft de regie of het allemaal wel veilig kan. En onze vaartuigen zijn er ook voor de recreatievaart en een en ander te begeleiden.
1: Van Merwijk was na afloop zeer positief over het resultaat van de test en denkt dat met een paar kleine aanpassingen in het proces in de toekomst olievervuiling volledig uit de rivier verwijderd kan worden. Als dat voorkomt, want dat gebeurt niet vaak.
2: Heel weinig. Soms ook wel eens een vervuiling van onze oostenburen. Die zitten natuurlijk met hetzelfde probleem. En ook zij zijn heel nieuwsgierig naar de resultaten van vandaag.
0: Ja, want als dat nou een methode is die werkt, dan kunnen zij dat ook doen. En bij voorkeur alvast voordat het bij ons Nederland binnenstroomt, toch? Dus leuk dat de buren meekijken. En een goede test dus op de Waal. Hoe ruim je olie op?

0: techno.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik draaide vanochtend dit intro.
1: Een goed begin.
0: Kort maar krachtig. En de vraag was, herken jij welke plaat het is? Want alleen dan kan ik hem helemaal draaien. Nou, gelukkig is er dan bijvoorbeeld een Paul. En een Jan Willem. Ook Toke. En André. Nou ja, ga zo door. Er komen appjes en mailtjes binnen. En iedereen zegt hetzelfde. Dit is Styx en Sing for the Day. Dat is fijn. En dan kan ik hem helemaal draaien. Zing voor de dag. Dank voor het meespelen. Dit is dus een goed begin van deze woensdag.

0: Sing for the day, sing for the moment. Uit 1979 is dit Styx.
1: Fijne woensdag allemaal en alvast een goede hemelvaart van morgen. Groetjes, André.
2: We beginnen vandaag met Sing for the day van, ik geloof dat het Styx was.
3: Hele goede morgen, Frank. Goed beginnen.

0: Miles Smith en Nalhorn, Drive Safe. En daarvoor een goed begin voor deze woensdag. Sticks and Sing for the Day. Gerda, die mailde mij gisteren al regen. Wat jammer, morgen ook veel regen. En Dineke, die appt mij dan vanochtend dan niet zozeer een foto van de regen in Ede. Van een hele mooie zonsopkomst.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Zacht, geel, grijs, licht, weer. Achter de wolken Token, die zegt, ik heb wat spullen voor in de tuin gekocht. Maar wat een waait er een koud rotwindje. Hopelijk knapt het een beetje op. Nou, laten we het gewoon even checken bij Weerplaza. Foto van een regenboog ook van Gert Al. Ja, dat betekent tenminste dat het heeft zon en regen al gelijk vanochtend, hè, als je een regenboog hebt.
2: Zeker, ja. En dat is iets waar we vandaag gewoon rekening mee moeten gaan houden. Het wordt echt een wisselvallige dag. Vanochtend in het uiterste noorden van de provincie al dus enkele stevige buien die daar voorkomen. Op de meeste plekken is het nu droog. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag, ja, dan gaan vanuit het westen echt meerdere stevige buien over de provincie trekken. Kan lokaal ook wat onweer bij voorkomen. Tussen de buien door is het ook wel vaak droog. En met af en toe zo'n zonnetje erbij kan je dus ook van die prachtige wolkenstructuren in combinatie met regenbogen waarnemen. Dus dat is een beetje het enige positieve eigenlijk. Want voor de rest is het gewoon wel echt guur met inderdaad een vrij koude wind uit het zuidwesten. Als het even droog is, zegt de temperatuur nog wel eens na zo'n 12 graden. Maar tijdens zo'n intensieve bui is het slechts 7 of 8 graden. Dus echt heel fris voor de tijd van het jaar.
0: Ja, en dat gaat wel ietsje zachter worden, toch?
2: Ja, maar voorlopig nog niet. We zitten nog echt wel even in die wisselvallige en gewoon beduidend frissere periode dan gebruikelijk. Hoor. Want ook morgen wederom flink wat buien die over de provincie trekken. Bij hooguit 12 graden als het droog is. Maar wederom als het regent een stuk frisser. En ook vrijdag en zaterdag komen we niet veel verder dan 12 of 13 graden. Dus het blijft het zeker tot zaterdag fris. Vanaf zondag, dan gaat de temperatuur wel flink oplopen.
0: Hey, en de nachten, want ik kreeg een vraag van Leon. Die zegt, zou je aan de weerman willen vragen, waar komen de koude nachten in de provincie? Leon is een fruitteler in de West-Betuwe. Ja, dus die is natuurlijk vooral ook voor zichzelf even benieuwd van, moet ik aan de bak?
2: Ja, nou kijk, of de fruitboom moet gaan beschermen, dat denk ik niet. Maar het is inderdaad niet geheel uitgesloten. Want er komt wel, vooral de nacht naar vrijdag, dat wordt de koudste nacht. Met temperaturen die in de provincie gaan dalen naar, ik denk op de koudste plek 2 graden. Goed, het kan als het nog wat langer opklaart of wat eerder opklaart, komt het misschien tot grondvorst. Dus ja, dat zou dan echt nog wel een risico kunnen zijn. Ja. Wacht het niet heel snel, maar dat wordt echt voor de koudste nacht. Ook de nacht naar zondag wordt een koude nacht. Met temperaturen nog maar enkele graden boven het vriespunt. Maar de risicovolste nacht, dat wordt dus echt wel de nacht naar vrijdag.
0: Ja, de nacht naar vrijdag en dus ook de nacht naar zondag even in de gaten houden. Lekker blijven luisteren, want over een uur spreken we elkaar weer.
2: Gaan we doen.
0: Oké. En na 7 uur dus een nieuw plaatdelict. Een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt helpen die proberen op te sporen en kans te maken op een Radio Gelderland zaklamp. En we zijn even in Apeldoorn geweest, want daar raakte de HEMA straks een vertrouwd gezicht kwijt. Na ruim 30 jaar stopt Renate als toiletjuffrouw daar. De Wunke gaat over op zo'n automatisch poortjesysteem. Maar ja, wat moet Renate dan doen? Je zou zeggen, ze is blij dat ze geen wc's meer hoeft te poetsen. Maar ze gaat het dus dusdanig missen dat ze denkt, ik blijf dat doen. Er zijn volgens haar ook veel te weinig openbare wc's in Apeldoorn. En dus gaat ze morgen haar eigen toiletwinkel openen. En wij zijn al even wezen plassen bij haar. Dat hoor je zo. Na 7 uur. Na Cliff Richard ook.

0: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Shoppen op zijn mooist in designer outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer outlet Ochtroep, Duitsland. 20 minuten over de grens.
4: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
5: Designer outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
6: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
9: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
10: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
9: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
11: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
12: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
13: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
9: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerk. 3-8 minuten extra reistijd. Geen melding op dit moment op de A12. Dat is al fijn. En helemaal fijn is dat die IJzerbrug morgen weer volledig open gaat. Hè? Afgelopen 6 weken werd die gerenoveerd. Zorgde regelmatig voor files. Morgenochtend om 5 uur zijn alle rijbanen weer open. Mocht je de komende dagen met de trein vanaf naar Nijmegen moeten, dan waarschuw ik je even. Vanaf morgen rijden er 16 dagen lang minder of zelfs geen treinen rondom station Nijmegen.
6: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

computer. Meer dan 2000 titels liggen gewoon in de winkel, maar bijna nergens staat erbij dat dit AI-boeken zijn. De Auteursbond is woedend. Even opletten als je bij de supermarkt bij het kinderschap staat. Het lijkt namelijk allemaal gezond, maar uit onderzoek van de GGD blijkt nu dat de meeste baby- en kinderhapjes juist te veel suiker of zout bevatten en vaak niet eens een volwaardige maaltijd zijn. Na 15 jaar praten krijgt het kruispunt Schoenmaker Randweg Noord in Wijchen eindelijk verkeerslichten. Is dat nodig? Nou, de wachttijd in de spits kan op dit moment nog oplopen tot een half uur. Ja, dat moet straks beter. Lochem gaat flink bouwen. 600 woningen aan de oostkant langs de Berkel. De inwoners mogen meepraten. Grote vraag is wat er gebeurt met het vakantiepark midden in het plangebied. In totaal wil de gemeente daar 1300 woningen neerzetten. Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar hebben samen het WK Korfbal binnengehaald voor 2027. Dus volgend jaar in oktober zullen de wedstrijden daar worden gespeeld. En de horlogewereld staat op zijn kop. Luxemerk Audemars Piguet, bekend van modellen van zo'n 28.000 euro per klokje, komt samen met Swatch nu met een betaalbare versie van een iconisch model. Het prijskaartje van dit model? Iets meer dan 400 euro. In New York kamperen nu al fans voor de deur. En ook in Amsterdam, Utrecht en Leidschendam zetten winkels zich schrap voor lange, lange rijen horlogefans. Want voor veel liefhebbers van Piguet is dit dé kans om een stukje luxe om je pols te hebben, zonder dat je daar gelijk een jaarsalaris tegenaan moet gooien. Dit is Bad Boy van Gloria Estefan.

0: 1986 en dus een prima suggestie voor de 80's Vierdaagse. Komende Pinksterweekend gaan we 4 dagen lang back to the 80's. En op tweede Pinksterdag gaan we de 80 meest aangevraagde, meest favoriete platen uit de jaren 80 draaien in de 80's top 80. En die stellen we samen dus op basis van jouw stemlijstje. Die kun je nog tot en met zondag inleveren op gld.nl/80's. Of je klikt even op de knop luisteren, dan zie je ook een heel grote knop met 80's. En dan kun je jouw favoriete track uit de jaren 80 doorgeven. En het lijstje wat net binnenkomt, komt uit Apeldoorn van Bart van Kampen. Bart, dankjewel voor jouw keus op The Kinks, The Amazing Stroopwafels en BZN. Dankjewel. Wij gaan naar Apeldoorn een plasje doen. Al meer dan 30 jaar is Renate daar het gezicht van de toiletten in de HEMA in Apeldoorn. Eerst bij de V&D en daarna dus bij de HEMA. Altijd een praatje, altijd een schoon toilet, altijd fris ook. Maar op 11 juli, dan is het voorbij. Dan gaat de HEMA overstappen op van die automatische poortjes. En Renate, wat moet Renate dan doen? Nou, Renate opent morgen gewoon haar eigen toiletten in het centrum. Met marmer en bling bling en een winkeltje erbij. Een toiletwinkel dus. Onze verslaggever Aniek ging nog even langs op de oude stekje en had een paar losse muntjes mee natuurlijk voor de toiletdame.
1: Ja, dankjewel. Heb ik daar toiletvrij? Ja, alsjeblieft.
2: Jarenlang was dit het plekje van Renate.
1: Hallo.
2: Zij is het gezicht van de toiletten in deze winkel.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, de contact met de klanten. Het hele ding eromheen. Het is gewoon altijd gezellig. Even een praatje. Je maakt schoon en dan geven de mensen zijn tevreden.
3: Dankjewel, fijne dag.
1: Dus, hartstikke schoon en ruikt lekker fris. Dat is wel heel leuk.
3: Na elke klant wordt er eigenlijk schoongemaakt. En dan is het gewoon weer fris voor de volgende klant.
2: Maar toen kwam er nieuws.
1: Hallo.
2: De winkel gaat verhuizen en Renate wordt vervangen door poortjes.
1: En ja, dan moet je weg. Dan is er niks meer. Toen dacht ik wel, ja, dat is balen. Ja, wat ga ik nu doen? Dat is wel een ding.
2: Stoppen is voor haar geen optie. En dus speelt Renate opnieuw in op de behoeftes van de mensen.
1: Toen dacht ik van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. Nou, en dan heb ik zelf toiletten.
3: Dit is uw nieuwe plekje.
1: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling bling. Ik kan het nog niet helemaal bevatten, maar ik heb wel zoiets van, ja, het is straks wel echt gewoon mijn ding. En als de opening dan is, dan heb je zoiets van, ja, oké, nu gaat het echt, ja.
0: Morgen opent ze dus haar eigen toiletwinkel. Hoe die eruit ziet, dat kun je nu al zien bij ons op de site en in de mobiele app. Maar ik vind het sowieso een topactie van deze Renate. Renate van de Retirade krijg ik al binnen via de app. Ja, mooi hè. We hebben bij de Dikker van Dijk, om mijn eigen bescheiden woordenboekje vol vergeten woorden, hebben we al eens een keer het woord retirade gebruikt. Dat is een beetje een ouderwets deftig woord voor een toilet of een play. Oorspronkelijk betekent de plek waar je retiré, waar je kunt terugtrekken. En een toiletdame is dus de dame van de retirade. Ook ouderwets liedje. Dit is ook oud. The Fortunes.

0: 61 jaar geleden dit. The Fortunes and You've Got Your Troubles. Maar het blijft gewoon wel keihard overeind staan. Zomaar. Kwaliteit van zo'n nummer.
1: Plaat delict.
0: Oh ja, platenlicht. Ik pak het dossier er even bij, mensen.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, want ik heb een procesverbaal waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, kun je het oplossen? En als gouden tipgever krijg je dan van mij een Radio Gelderland zaklamp. En het procesverbaal van vandaag gaat over een jongen. Een jongen die zich anders gedraagt dan de omgeving van hem verwacht. Volgens de verklaring groeit de betrokkenen op in een wereld waarin weinig ruimte is voor afwijking. Zijn gedrag wordt niet begrepen. En in de aangifte wordt beschreven hoe hij zijn eigen pad kiest, maar daarbij steeds verder buiten de groep komt te staan. En de omstanders kijken toe, roepen ook wel van: jongen, loop niet zo kromgebogen naar die grond te kijken. Kijk omhoog, hoe mooi de wereld is. Maar ze grijpen verder niet in. En daardoor raakt die jongen gaandeweg geïsoleerd. Hij verliest de aansluiting met zijn omgeving. Het begint als onbegrip, maar het eindigt in een situatie waarin niemand verantwoordelijkheid neemt en de betrokkenen ten onder gaat. De zaak wordt onderzocht als een schrijnend geval van sociale uitsluiting en nalatigheid, waarbij het ontbreken van de acceptatie uiteindelijk dus fatale gevolgen heeft. Sociale uitsluiting, nalatigheid met fatale afloop. En we zoeken een geweldige Nederlandse zanger. Een Amsterdamse chansonnier uit de jaren 60. Bekend om zijn expressieve stijl en zijn verhalende liedjes met een sterke emotionele lading. Een kromgebogen hoofdpersoon die zich anders voelde. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Iedereen ziet het gebeuren. Niemand doet iets. Een jongen gaat zijn eigen weg. En de mooie blauwe lucht boven zijn hoofd wil hij niet zien. Of kan hij niet zien. Komt hij tragisch aan zijn einde. Nou, ik heb denk ik wel genoeg verteld. Heb jij enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten. En dat kun je doen door mij te mailen. frank@gld.nl. Of je stuurt een appje met de app van Omroep Gelderland. Komt het direct binnen bij mij in de studio. De titel en de artiest heb ik dus van je nodig. Denk er maar eens goed over na. Draai ik ondertussen Bruno Mars. And risk it all.

gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Nudetuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
1: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
1: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
4: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
3: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
5: Designer outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
6: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Jos Mom.
7: 19:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wenum Wiesel is het 6,5 graad. In Zevenmorgen, dat is gemeente Buren, 8,1. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig in onze provincie. Geregeld buien, tussendoor af en toe zon. Het blijft fris met zo'n 12 graden. Matig westenwindje, in het westen soms vrij krachtig. In het weekend draait de wind naar het zuiden. Dan wordt het droger en dan loopt de temperatuur weer wat op. Een stuk aangenamer. Komende maandag is er een informatieavond over de spoednoodopvang in De Maten in Apeldoorn. En terwijl wij de 7 belangrijkste vragen en antwoorden over de komst van 240 asielzoekers in Apeldoorn alvast voor je op een rij hebben gezet bij ons op de site. En Arnhemse scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente roepen de ouders gezamenlijk op om het kind zo laat mogelijk een smartphone te geven en tot 16 jaar weg te houden van sociale media. Uit zorgen over mentale gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Meer Gelders nieuws en hierover dit initiatief lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De laatste stand van zaken is dat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten vertraging is. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kamp en Knoopend Hattemerbroek is wat drukker, 7 minuten. En goed nieuws voor iedereen op de IJsselbrug. Want de afgelopen 6 weken was daar veel file, omdat er werd gewerkt. Maar dat is zo goed als afgerond. En morgenochtend om 5 uur zijn alle rijbanen weer open. Dat is fijn om te weten. Minder fijn om te weten is als je van of naar Nijmegen moet met de trein de komende dagen. De komende 16 dagen vanaf morgen rijden er minder of zelfs geen treinen van en naar station Nijmegen. Dus check vooral je reisplanner de komende tijd.
8: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
8: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
22: Goedemorgen, Gelderland. Frank

0: Leo Sayer en Thunder in My Heart. Goedemorgen Gelderland, 8:08 is het. Hè. Gisteravond was in Wenen de eerste halve finale van het Songfestival. De editie nummer 70 alweer. 10 van de 15 landen gingen door naar de finale van komende zaterdag. En de grote verrassing waren toch wel onze buren, België. Issila bungelde op alle lijstjes onderaan. Ze noemde zichzelf ook een vals zingend varken volgens mij. Maar ja, een rommelige aanloop. Maar ze staat er toch gewoon bij. Dus Finland, de torenhoge favoriet met zangeres Linda. En een act vol met vuurwerk. Die plaatste zich ook overtuigend. Wie ging er nog meer door? Griekenland ging door. Zweden, Moldavië, Kroatië. Israël deed mee, ondanks alle controverse, haalde ook die finale. Daar klonk wel wat boegeroep in de zaal. Wij doen niet mee, dus we staan ook niet in de finale. Hè. Dat is voor het eerst sinds 2002, net als Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Allemaal uit protest tegen die deelname van Israël. Met 35 deelnemende landen is het het kleinste veld sinds 2003. Al is niet iedereen blij met dat politiek nu invloed heeft op zo'n zingfeest.
1: Ik vang hier een gesprek op, een discussie. Ik hoor meneer u met vuur spreken. Het zit u hoog.
2: Voor mijn gevoel gaat het om een feestje van samenhorigheid. En dat wordt ineens politiek gemaakt. En daar heb ik grote moeite mee. Netanyahu ligt hier niet wakker van. Maar er zijn artiesten die hier misschien wel wakker van liggen. En dat vind ik een hele foute insteek.
3: Ja, culturele festivals moeten eigenlijk niet gemixt worden. Maar je kan het bijna niet los van elkaar meer zien.
1: Maurice, jij zit naast Joey dit verhaal een beetje aan te horen. Wat denk je dan als je dit hoort, wat hij zegt?
4: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is niet meer de sfeer die het vroeger was. En inderdaad, politiek zou hier geen onderdeel van moeten zijn.
0: Ja, Songfestivalfans vinden het jammer. Morgen is de tweede halve finale op Hemelvaartsdag. En dan zaterdag dus de grande finale. Dit is Raccoon met No Mercy.

0: Afgelopen weekend stonden ze in Arnhem op het ASM-festival Raccoon. En het was een van de betere van de hele line-up. Het is 13 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Plaat de politie dankt iedereen weer voor het meedenken vanochtend. Voor de mailtjes en voor de appjes die binnenkwamen. We hadden een muzikaal misdrijf, maar we hebben de dader kunnen pakken. Waar hadden we mee te maken? Nou, een aanmoedigingslied, zo kun je het wel noemen, uit de jaren 60. Een aanmoediging voor een angstig gebogen persoon om toch vooral positief te blijven, om omhoog te kijken en het leven te aanvaarden. Het nummer wordt vaak gezien als een steunbetuiging aan een Joodse klasgenoot van de zanger, die in de oorlog familie verloor. Maar mogelijk gaat het ook over iemand anders, een vriend die LSD nam. Het is eigenlijk een oproep tot optimisme, tot levenslust, gericht aan iemand die het moeilijk heeft, dat is duidelijk. Een bekend stukje is als de hoofdpersoon wordt gevraagd om hoop te putten uit de blauwe lucht, om omhoog te kijken. Het lied wordt beschouwd als een van de klassiekers in het Nederlandse cabaret en poppenrepertoire en toont het vermogen van deze Amsterdamse chansonnier om kwetsbaarheid en levensvreugde te combineren. En ik vond dat die absoluut thuis hoorde in onze dossierkast van plaatdelict. Gelukkig was daar Mini, Deli, Connie. Het ruimt bijna allemaal, hè? Tony ook, Dineke, nou ja, lange lijst, Eddie. En ik pak er één naam uit. En die wordt bij deze dan de gouden tipgever van vandaag. En dat is Riet. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Riet Lubbers.
2: Ja. Klopt.
0: Volgens
2: ja.
0: mij nog niet heel vaak meegedaan met platenlikten.
2: Nee. Toevallig heb ik vanmorgen de radio vroeg aan het staan. En dat hoorde dat verhaaltje. Ik denk, ja, ik weet wie dat is.
0: Ja, want wie ja. is het?
2: Dat is Ramse Shafi met het nummer Sammy.
0: Ja,
2: Sammy. Ja, mooi Sammy. Nummer.
0: Ja, ja, mooi nummer, ja.
2: Ja, prachtig. Ja, ik vind het echt mooi, ja.
0: Ja, ik zag ook wel hier en daar een reactie binnenkomen dat mensen dan gingen nadenken van, hoe oud was ik toen?
2: Oh ja, dat weet ik ook niet meer.
0: Nee. Dat ga ik ook helemaal niet vragen. Maar nee. 1967. En dat is dan zo mooi dat zo'n nummer dan zo lang overeind blijft staan. Hè?
2: Ja,
0: en
2: gewoon... ja, dat zit gewoon inhoud in, hè, dat nummer, vind ik.
0: Nou ja, precies. Dat, is ook, ja. dat maakt het ook niet tot zomaar een liedje, maar inderdaad echt een klassieker uit het cabaret. Ja.
2: Klopt.
0: Ja. Heel veel mensen ja. gewaardeerd.
2: Ja.
0: Dus we gaan heel veel mensen blij maken, want ik ga hem draaien. Maar ik draai hem eigenlijk dus speciaal voor jou.
2: Oké, dat is fijn. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen, Riet.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: En een mooie woensdag. Ik wou zeggen donderdag, maar dat is morgen. Mooie woensdag eerst.
2: Oké, dankjewel.
0: Doei.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Plaatdelict van vandaag. Ramse Shafi.

0: Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat.
1: Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, vind de wereld heel gemeen.
2: Fijne uitzending, doei.
3: Hoe heet die man ook alweer? Ramses Shaffi.
4: Het moet Sammy zijn van... Ramses Shaffi.
5: Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat.
6: Heel goed.
5: Volgens mij is het Sammy.
6: Ja.
5: Van Ramses Shaffi.
6: Nou, de zaak is rond. Iedereen bedankt voor het meezingen, meedenken en reageren. Weet je nou ook een liedje dat goed thuis hoort in Plaat Delict? Laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje.
7: Zaak gesloten.
6: En wat je natuurlijk ook altijd nog kunt doen is contact opnemen met de plaatselijke politie. Voor een tip in Plaat Delict. Dit is Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia van... van Taylor Swift, die volgens mij echt er zo ontzettend zat van wordt dat ik voortdurend door haar heen zit te praten aan het einde. Ik kan het niet laden met het laatste nummer. Ik heb dan het idee dat ik al mag en dan mag ik nog niet. Sorry, Taylor. En daarvoor hadden we Ramses Shaffy met Sammy. En dat heeft toch voor wat onrust gezorgd in Ede. Want daar luistert Dineke altijd 's ochtends naar ons. En Dineke heeft een kat, die heet Sammy. Sammy werd helemaal onrustig, want die hoorde allemaal mensen de naam noemen. Sammy, kijk omhoog. Ik denk, krijg ik een brokje? Wat is er aan de hand? Waarom roept iedereen mijn naam? Tijd voor het weer. En het weer krijgen we van Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wij hebben een zonnetje buiten en een blauwe lucht. Dus ja. We zeggen met z'n allen, Sammy, kijk omhoog naar die blauwe lucht. Want dat maakt het leven leuk. Aan de andere kant, als je dan naar buiten stapt, denk je... Brrr.
1: Klopt inderdaad, ja. Het ziet er best aangenaam uit op dit moment. Op de meeste plekken in de provincie. Alleen het uiterste noorden komt een buitje voor. Maar elders is het inderdaad gewoon volop zonnig. Maar inderdaad, zoals je ook zelf al zegt, wel aan de frisse kant op dit moment. Temperaturen van een graad of 8. En heel veel gaat daar ook niet meer bij komen vandaag. En in de loop van de ochtend moeten we rekening gaan houden met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. En dat gaan best wel stevige exemplaren zijn op lokale schaal. Met kans op onweer. Misschien ook zelfs wat hagel. Dus het is echt wel een wisselvallige dag. Want vanaf een uur of 11 blijven die buien ook gedurende de hele dag aanhouden. Tussen de buien door komen wel ook droge momenten voor. Schijnt de zon af en toe. Dan kan de temperatuur oplopen naar zo'n 11 of 12 graden. Maar nog steeds is dat echt wel fris voor de tijd van het jaar. Het is wel een mooie dag voor weerfotografie. Dat is misschien het enige positieve. Want tussen de buien door kan je vaak ook van die schitterende regenbogen waarnemen.
0: Ja, nou en vanochtend vroeg al, dus met de opkomende zon en dan langs die randen van de wolken.
1: Ook dat.
0: Eerste mooie plaatjes zijn al binnengekomen. En dat gaat dan dus bij de zonsondergang waarschijnlijk ook weer lukken.
1: Klopt, inderdaad. Ook tijdens zonsondergang kunnen we wel wat fraaie plaatjes waarnemen, hoor. Dus dat is het positieve. Maar ook vanavond en vannacht trekken er nog steeds wat buien over de provincie. En uiteindelijk leeft de temperatuur in naar een graad of 6 op de meeste plekken. Dus ook wel weer een fris nachtje. En morgen hemelvaartsdag begint natuurlijk voor veel mensen het lange hemelvaartsweekend.
0: Ja.
1: Ja, de eerste twee dagen zien er niet al te best uit. Zeker niet morgenochtend, daar komen weer talrijke buien voor. In de loop van de middag, in de loop van de ochtend gaat het geleidelijk ietsje opklaren. En in de middag ziet het er dan wel tijdelijk wat beter uit. Schijnt de zon wat vaker, is het wat vaker droog. En dan loopt de temperatuur wel op naar een graad of 12. Nog steeds echt wel fris voor de tijd van het jaar. En dan een vrijdag, dat wordt waarschijnlijk ook weer een opvallend wisselvallige dag met meerdere buien. En temperaturen die gaan stijgen naar hooguit 10 tot 12 graden. Dus ook echt wel fris. Ja,
0: ja oké. Okay. Berend, dankjewel. En tot over een uurtje.
1: Laten we doen, hè.
0: Oké. Gaan wij na 8 uur het nog hebben over Heerde. Dat viert namelijk dit jaar het 850-jarig bestaan. En ter gelegenheid daarvan wordt er een film gemaakt. Helemaal in de stijl van Het Verhaal van Nederland. Oftewel... Je hebt dan zo'n verteller en die loopt dan door van die historische scènes, vertelt het verhaal, terwijl om hem heen allerlei mensen dat op dat moment aan het naspelen zijn. Al die figuranten zijn mensen uit het dorp Heerde. Dus iedereen is amateur, de makers komen uit het theater. En de film die ze met elkaar maken in Heerde, om het 850-jarig bestaan te vieren, moet in januari klaar zijn. Je zou zeggen, dan heb je nog even, maar dit is wel een monsterproductie hoor. Want ze beginnen in de ijstijd. Dus ze hebben nog heel veel te vertellen. Nou, bij een van die filmdagen zijn wij aanwezig geweest. Zometeen na 8 uur hoor je hoe dat was. Tot die tijd een hele fijne van Katja Gugu. Dit is Too Shy op Radio Gelderland.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
7: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
8: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
6: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
9: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
6: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. Het is iets drukker dan normaal op de weg. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en het centrum van Zwolle 9 minuten extra. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 minuten. Hé, maar waarom noem je helemaal geen A12? Nou, goed nieuws. Het werk is sneller gegaan dan gedacht. De ijsbrug gaat weer volledig open. De afgelopen 6 weken werd daar gerenoveerd, waren er geregeld files. Soms ook vertragingen tot wel meer dan 1,5 uur. Maar vanaf morgenochtend om 5 uur zijn alle rijbanen weer open. En let op als je met de trein vanaf naar Nijmegen moet. Want ook vanaf morgen, donderdag 14 mei dus, 16 dagen lang minder of soms zelfs geen treinen rondom station Nijmegen. Check je reisplanner dus als je de komende tijd op pad gaat met de trein en dat je langs Nijmegen moet.
11: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
12: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
13: Weet je, topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij topservice in Epe.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Cordate denkt graag.

gebleven. Dit is daar een goed voorbeeld van. Morgen doe ik het, de Hemelse Helden van 7 tot 10. Nu al zin in. Maar eerst vandaag, 13 mei. Het is de dag 1 van de Achterhoekse Wandeldagen. De dag van Doetinchem. Iedereen die gaat wandelen vandaag, heel veel plezier ervan. Ermee. En wat voor wandelweer is het? Nou, het blijft een beetje wisselvallig, hè? Geregeld buien. Tussendoor de zon. Fris om te wandelen ook. 12 graden. Westenwind is matig. Dit weekend gaat hij naar het zuiden draaien. Dan wordt het ook droger. Dan loopt de temperatuur weer wat op. Dat is misschien net iets aangenamer. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten hebben geschreven. Dat krijg je nu van mij. En beginnen we met de voorpagina van de Gelderlander in het AD. Zij openen met 5000 mbo-studenten die op dit moment zonder stageplek zitten. Vooral in de zorg zijn er te weinig plekken. Het probleem? Zonder stage geen diploma. En dat terwijl de mbo'ers juist zo nodig zijn. In Apeldoorn is het voor de vijfde dag op rij onrustig geweest rond de komst van een asielopvang. Ook in Loosdrecht liep het gisteravond helemaal uit de hand. De AIVD onderzoekt nu of alle AZC-protesten met elkaar te maken hebben, of er sprake is van een georganiseerde club. Goed nieuws voor de A12. De werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem zijn klaar. Morgenochtend vroeg gaan alle rijbanen weer open. En alle Arnhemse schoolbesturen en de gemeente doen vandaag een gezamenlijk oproep. Geef jouw kind zo laat mogelijk die smartphone. En tot 16 jaar geen sociale media. Het is voor het eerst dat zoveel partijen dat samen zeggen. Na 15 jaar praten krijgt het kruispunt Schoenaker-Randweg Noord in Wijchen eindelijk een verkeerslicht. Is dat nodig? Nou, in de spits kun je daar wel soms een half uur moeten wachten. En dat moet straks dus beter gaan. Lochem gaat flink bouwen. 600 woningen aan de oostkant langs de Berkel. Inwoners mochten meepraten. Grote vraag is wat er gebeurt met het vakantiepark midden in het plangebied. In totaal wil de gemeente 1300 woningen neerzetten. Dan het WK Korfbal 2027. Dat is binnengehaald door Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar. De gemeentes die samen gaan. Hè? In oktober volgend jaar zullen daar dus de wedstrijden worden gespeeld. En stel je voor, je ligt lekker te slapen in je camper in Zuid-Frankrijk en dan gaat je telefoon. En nog een keer. En nog een keer. En aan de lijn krijg je boze mensen met een wielklem aan hun auto. Er is een foutje gemaakt door de parkeerdienst in Den Haag, waardoor het nummer op de sticker wordt doorgeschakeld naar de mobiel van een man die gewoon op vakantie zit. Wekenlang wordt hij al plat gebeld. De gemeente belooft het te fixen, maar het duurt maar en duurt maar. Het mooie is, sommige bellers hadden het wel snel door. En dan werd het vervolgens gewoon een gezellig gesprek. Oh, waar zit je dan? En ben je daar al geweest? Dat is ook mooi. En je kunt toch daarheen? Dat is ook schitterend. Vakantietips. Ja. Het is geen hele leuke vakantie als je voortdurend wordt uitgescholden door mensen met een wielklem natuurlijk. Hè? Goudje bedankt, zegt de gemeente. Dit is Fergal Sharkey.

op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Martha en de Vandellas en Jimmy Mac op Radio Gelderland. Ik zei het net al, Heerder viert dit jaar dat het 850 jaar bestaat. En dat laten ze niet onopgemerkt voorbij gaan. Moet je je eens even voorstellen. Kasteel Cannenburgh in Vaassen. En dan overal van die figuranten in middeleeuwse kostuums. De graaf van Gelre, die nog snel even een baard krijgt opgeplakt. En de camera draait al. In Heerder maken ze nu hun eigen versie van de serie Het Verhaal van Nederland. Dus eigenlijk Het Verhaal van Heerden. Helemaal met vrijwilligers doen ze dat. 850 jaar geschiedenis in één film. Maar ze beginnen niet bij de middeleeuwen. Ze beginnen bij de ijstijd.
1: Dit is het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die hier ooit hebben geleefd.
2: De geschiedenisserie Het Verhaal van Nederland is populair en alom geprezen. Presentator Daan Schuurmans vertelt en figuranten en acteurs laten het verleden tot leven komen. En dat is wat ze hier ook aan het doen zijn. 50 vrijwilligers werken momenteel aan de opnames van Het Verhaal van Heerde.
3: De graaf werd door de keizer gepromoveerd tot hertog. En hertog is dan eenmaal hoger dan graaf.
4: Heerde bestaat 850 jaar. Een van de initiatiefnemers die had het idee om een film over de geschiedenis van Heerde te maken. En daar is hij 2 jaar geleden mee begonnen. Het is echt ook geïnspireerd op het verhaal van Nederland. We hebben een mooie verteller rond Groothuis en die vertelt het hele deel aan elkaar.
5: Ik ben die vent die voortdurend door het beeld loopt en de boel aan elkaar praat.
6: Je hebt ook niet naar Daan Schuurmans gekeken van hoe doet hij het?
5: Een beetje, maar niet heel veel. Ik ben geen Daan Schuurmans, ik ben Ron Groothuis. En dat wil ik graag zo houden.
4: Het mooie vind ik dat het gewoon een initiatief is van Heerdenaren. Het wordt uitgevoerd door Heerdenaren met een heel laag budget. Dus we werken allemaal vrijwillig, omdat we het zo'n mooi project vinden.
7: Door de rollen die ik doe, krijg je ook eigenlijk heel veel van de gemeente mee. En dat is wel heel leuk, want je leert inderdaad heel erg veel erover.
2: Het is wel hard werken voor de crew. In 8 filmdagen moeten maar liefst 47 scènes op 34 verschillende locaties worden opgenomen. Maar iedereen in Heerde werkt mee.
4: Nou, alle deuren gaan voor ons open. En dat is zo mooi om dat te zien. En dat steeds meer Heerdenaren hierbij betrokken raken. En dat is ook precies het doel van deze film. Dus niet alleen 850 jaar Heerde, maar ook die verbinding met elkaar te laten zien. En ja, gewoon te laten zien dat je trots mag zijn Heerdenaar te zijn.
8: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk op Radio Gelderland.

0: Vivaldi XL in Zevenaar.
1: Hemelvaartsdag geopend.
0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkdriel is het 7,6. In Schöneveld, Doetinchem is het 8,5. Tot en met vrijdag is het weerbeeld wisselvallig. Met geregeld buien, af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks 12 graden. Komend weekend dan draait de wind naar het zuiden. Dan wordt het droog. Ook de temperatuur zit dan een stijgende lijn in. Op het viaduct over de A2 bij Bruchem, daar is vanochtend een scooter frontaal op een auto gebotst, waarbij de jonge scooterrijder zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht en de weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rapper J Nederland niet in mag voor zijn geplande concert in het Arnhems Gelredome vanwege eerdere antisemitische uitingen. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB vanochtend op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 5 minuten. De A28 richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 8 minuten. De A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Apeldoorn-Noord een kwartier. En op de N50 drukte tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 zo'n 5 minuten. Geen A12, nee. Ja, de werkzaamheden zijn zo goed als rond. Hè. De IJzerbrug gaat weer volledig open. Vanaf morgenochtend zijn alle rijbanen weer open. En er komt dan hopelijk een einde aan die wekenlange files daar iedere ochtend en middag. En let op als je met de trein van en naar Nijmegen moet. Vanaf morgen 16 dagen lang minder of zelfs geen treinen rondom station Nijmegen. Dus gebruik je reisplanner.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Vivante Bosman.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Goedemorgen Gelderland.

Thriller de grootste plaat ter wereld werd, liet Michael Jackson met dit nummer Off the Wall al horen hoe vernieuwend die was. Het album betekende zijn grote stap van kindster naar volwassen wereldartiest. En het werd geproduceerd door Quincy Jones. Samen hebben zij voorgoed de popmuziek veranderd. Je hebt op dit moment ook een film over die periode van Michael Jackson in de bioscoop. Al lang niet meer onder ons, overleed in 2009 en dus een hemelse held, Michael Jackson. Zijn invloed hoor je nog altijd terug in de vakantie. In de muziek. Morgen is het Hemelvaartsdag. En over hemelse helden gesproken, dan hoor je ze de hele dag bij ons. Allemaal artiesten dus die we moeten missen inmiddels, maar die via hun muziek nog altijd dicht bij ons zijn. Het wordt morgen geen dag van verdriet op Radio Gelderland, maar een eerbetoon aan de muzikale nalatenschap die nooit verdwijnt. Daar gaan we het morgen dus over hebben. En tussen 7 en 10 draai ik de hemelse helden. Ik heb daar nu al zin in. Gewoon de muziek vooral. De muzikale erfenis vieren. In het nieuws vanochtend. Ja, in Apeldoorn is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Bij demonstraties over de komst van noodopvanglocatie. 5 mensen zijn gearresteerd voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook demonstraties. Ik weet eigenlijk niet of daar mensen zijn gearresteerd. Maar de betogers in Apeldoorn zijn tegen de mogelijke komst van een noodopvanglocatie. Ze willen daar 240 asielzoekers opvangen. En er kon gedemonstreerd worden tussen 7 en 8 in een speciaal vak. Er waren zo'n 90 mensen aanwezig, maar een aantal mensen verliet toch dat aangewezen vak. En vervolgens staken zij vuurwerk af. Ja, dat was niet de bedoeling. En er worden nu al 5 dagen op rij geprotesteerd daar in Apeldoorn. De demonstraties in Den Haag en Apeldoorn waren gisteravond tegelijkertijd met die in Loosdrecht. En daar gooiden de railschoppers ook met vuurwerk. Maar ontstond er zelfs brand bij het voormalige gemeentehuis. Dat dient nu als noodopvang voor 15 asielzoekers. De belangrijkste vragen en antwoorden over die noodopvanglocatie in Apeldoorn vind je bij ons terug op de site gld.nl en in de mobiele app. En zometeen krijg je van mij

zat hij net te mijmeren naar een collega die het wel eens heeft genoemd als Michael Bubble. Ik vind dat zo schattig. Michael Bubble met Everything. Goedemorgen allemaal. We hebben hele mooie woorden, net als bubbel in de Nederlandse taal, die we bijna niet meer gebruiken. En daarvoor hebben wij de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En daar pak ik iedere dag één woord uit om jou mee te geven, met de hoop dat die weer wat meer wordt gebruikt. Vandaag speciale dank aan luisteraar Hans Visser. Die tipte een woord dat zijn vader vroeger vaak gebruikte. Het woord van vandaag is namelijk precair. Iets is precair als het heel onzeker is of zelfs hachelijk. Ook mooi, hè? Het is een situatie waarin de boel ieder moment kan omvallen of misgaan. Of stuk gaan. Denk aan een wankel evenwicht of een onderwerp waar je liever niet over begint omdat het nogal gevoelig ligt. Het komt van het Latijnse precarius, wat verkregen door te smeken betekent. Oorspronkelijk was iets precuurs als je dus alleen mocht houden zolang de gever dat goed vond. Je was dus constant afhankelijk van de gunst van de gever, van de ander. Heel onzeker. Nou, na die lastige vraag van de journalist bevond de minister zich in een nogal precaire positie. Zou je kunnen zeggen. Of de financiële situatie van de plaatselijke voetbalclub blijft helaas precair. Zullen wij dat onderwerp aan de kersttafel maar even laten liggen? Het ligt nogal precair in de familie. Probeer hem vandaag maar eens te gebruiken als woord van de dag. Precair.

0: koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Je begint je dag goed met Goedemorgen Gelderland.
1: Nou, die is niet leuk. Die is heel leuk. Ja, dat is het eerste wat ik dan denk. Ja.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Morgan Wallen verwoordt het breed gedragen gevoel van de woensdagochtend. I just wanna love somebody. Het is 9:10. Tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Wat een lekker zonnetje heb jij voor ons geregeld deze ochtend.
1: Ja, heerlijk, hè? Nog wel, inderdaad. Ja, op dit moment ziet het er best aangenaam uit. Alleen in het uiterste noorden komen al wel wat buitjes voor. En in de loop van de ochtend, ja, dan gaan we in heel de provincie toch wel met flink wat buien te maken krijgen. Het is tot echt wel een wisselvallige dag vandaag. Temperatuur op dit moment lokaal al wel 10 graden. Maar veel warmer dan dat gaat het ook niet worden. Want vanmiddag wordt het hooguit 12 graden als het even droog is. En gedurende de middag moeten we dus rekening houden met meerdere stevige buien die over de provincie trekken. Lokaal kan erbij ook wat onweer en hagel voorkomen. En tijdens zo'n bui daalt de temperatuur ook flink. Dus het is echt wel een frisse en wisselvallige dag.
0: Ja, nou, dat voelde je sowieso wel al vanochtend, dat het echt wel fris was.
1: Ja,
0: het ziet er heel leuk uit vanuit binnen naar buiten toe gekeken. Ja. Maar ondertussen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dat komt dus meer van nog.
1: Zeker, ja. Ja. En het blijft ook wel. Het blijft buiig en het blijft fris. Ook vanavond en vannacht merken we dat. Het is eigenlijk een komen en gaan van buien. Het gaat wel om lokale buien. Dus van plek tot plek kunnen de verschillen wel groot zijn. En de minima komen vannacht uit rond 5 of 6 graden. Dus dat is wederom wel aan de frisse kant.
0: Ja.
1: Morgenochtend moeten we ook rekening houden met een wisselvallige ochtend. Meerdere buien. Dus hemelvaartsdag begint tamelijk wisselvallig. In de middag ziet het er iets beter uit. Wordt het wat vaker droog. Schijnt de zon wat vaker. En dan loopt de temperatuur op naar 12 graden. Dus nog steeds gewoon echt ronduit fris voor de tijd van het jaar. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten morgen. Dus morgenmiddag, als je iets gepland hebt met hemelvaartsdag, dan is het prima om er even op uit te trekken, maar wel de jas zeker nodig.
0: Ja, ja, maar de dauwtrappers die hebben het gewoon wat minder.
1: Zeker, ja. Dat ziet er niet heel best uit. Nee, die moeten wel een paraplu meenemen. Ja.
0: Vraag mag of het dan nog steeds echt veel gebeurt. Mensen die op hemelvaartsdag denken van we gaan er extra vroeg uit en lekker met de voet in het gras.
1: Het zou ongetwijfeld nog gebeuren. Maar ik heb geen flauw idee.
0: Maar jij niet volgens mij als ik het hoor aan je reactie.
1: Ik niet. Nee. Ik ga dadelijk naar de Ardennen. Dus,
0: je gaat naar de Ardennen?
1: Ja.
0: Dus, en, daar heb je ook altijd regen, toch?
1: Nou ja, sterker nog, daar wordt het morgen niet verwarmer dan een graad of 7. En op de hoogste top is zelfs een vlok natte sneeuw niet uitgesloten.
0: Dus, oh, echt joh?
1: Ja, dus het is. En dat halverwege mei, ja. Dus het is daar ook echt opvallend koud voor de tijd van het jaar. Ja.
0: En jij meldt je straks gewoon weer op nog even, hè? In de,
1: ja, zeker.
0: In de koffie.
1: Uiteraard.
0: Gezellig. En dankjewel voor vanochtend, hè?
1: Zelfde.
0: Oké. Okay.
1: Doei.
0: Hoi. Rob, goedemorgen.
2: Eén, goedemorgen.
0: Annemiek, die appt net dat ze zat te bedenken dat zij jou nog niet heeft gezien op de meekijk, op de webcam.
2: Oh.
0: En op dat moment toen ze dat dacht, kwam je binnenlopen.
2: Oh, hoe heet het ook alweer? Synchroniteit of iets?
0: Ik weet niet. Ik denk dat jullie gewoon goed op elkaar zijn afgesteld.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Alles wel?
2: Ja.
0: Dat gisteren een vergaderdagje?
2: Ja, lekker. We altijd even zitten praten.
0: Koppen bij elkaar.
2: Zitten praten.
0: Is het nog op tafel geslagen?
2: Ach, altijd. Ja. Gebakje erbij. We komen er altijd wel uit.
0: Goed zo. Ja. Hey, waar wil je het vandaag met ons over hebben bij de koffie?
2: Songfestival. Gisteren eerste halve finale. Jij bent fan, weet ik. Heb je gekeken? Nee.
0: Nee, want ja, ik ga de laatste tijd op tijd naar bed. 8:30, 9:00 wel. Dus ik heb echt helemaal niks gezien. Maar ik merk ook, sinds ik de ochtendshow doe, dat mijn fan zijn een beetje in conflict komt met mijn werk. Dat ik het toch wat minder meekrijg.
2: Ja, gisteren iets meer dan 500.000 mensen die de hele rit hebben uitgezeten. Zo. Bij elkaar 700.000 mensen. Dat is minder dan voorafgaande jaren.
0: Ja, meer dan ik had gedacht.
2: Ja, jij dacht van het gaat helemaal
0: het zag er helemaal niet uit dat het niet eens zou worden uitgezonden. Er zijn ook zenders geweest die hebben juist Palestijnse films geprogrammeerd.
2: Ja, zulke soort dingen. Nou ja, ga jij kijken? Dat is mijn vraag eigenlijk.
0: Ah, ja.
2: Want het is een liedjesfestival. En welk conflict er ook speelt of hoe je er tegenaan kijkt. Dit blijft, zoals het dan heet, een festival om te verbroederen. Nou,
0: komende zondag, als die finale is, zou ik dus kunnen kijken. Maar dan ben ik dus naar een concert. En als ik dan terugkom, dan kom ik denk ik nog wel op tijd voor de puntentelling. Daar ga ik dan toch wel weer naar Frankrijk.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: De een vindt dat verschrikkelijk, ik vind dat ook het leukste wat er is.
2: Ja, dat vind ik mooi.
0: Dat schakelen tussen die landen.
2: Zeker, omdat nu ook het publiek gewoon mee kan stemmen.
0: Ja.
2: Dat is altijd weer de verrassing. Dan hebben we de zogenaamde deskundigen die het lied op zijn waarde beoordelen. En dan komt het publiek. En die hebben hele andere dingen waar ze naar kijken.
0: Ja. Love it. Maar lof jij het ook en ga je kijken?
2: Juist.
0: Dat is de vraag eigenlijk. Hè? Alright. Rob@gld.nl of een appje naar de studio. Maak er een mooie woensdag van. Blijf lekker luisteren op de koffie. Morgenochtend dus hemelvaartsdag. Hemelse helden. Ik begin een uurtje later morgen. Vanaf 7 ben ik er weer.

0: Steen. Eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen. Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
10: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Voor Poelmanbedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
12: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
15: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
14: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
16: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
14: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie dan. We hebben één melding op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weebzip en Zwolle-Zuid. 6 kilometer en 10 minuten vertraging.
18: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
19: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
20: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
21: True Lease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
27: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
28: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
29: Op de koffie,

Blackman, Turner Overdrive. Lekker hier op Radio Gelderland. You ain't seen nothing yet. Het is 9:09 geworden. Het is woensdag, de 13e mei. En we hebben weer zo'n aparte week. Morgen Hemelvaartsdag. Dan hebben we gewoon allemaal een dag vrij. En dan zul je zien, er is gewoon een hele extra zondag gecreëerd. Met mooie muziek wel hier. Zoals altijd. Dan voor mensen die er niet meer zijn. Nu muziek van iemand die er nog wel is. Sting. An Englishman in New York. Goedemorgen.

0: George Benson over the night. Give me the night, zingt George Benson. Ja, er komt een leeftijd, dan is de nacht gewoon echt om te slapen. Ook bij George Benson natuurlijk. Wel lekkere platen, hoor. 9:50 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: Over lekkere platen gesproken, de plaat bij de dag, die doet het altijd. Want die is van jou. En vandaag is die van Kees. En Kees zegt, hoi Rob, ik wil het eens even over de Kings hebben. Want meestal horen we van de Kings Lola, Waterloo Sunset, noem maar op. Maar heel zelden Come Dancing. En dat vind ik nou echt een prachtnummer. Echt de moeite waard om dat nog eens te draaien. En let dan ook even op het geweldig mooie end met de Big Band. Kun je hem draaien als plaat bij de dag? Jazeker, Kees. Maar waar is die dan? Ja, hij is ontsnapt ineens. De Kings. En we hadden hem wel. En we gaan hem ook draaien. En jij zegt ook nog, er zit zo'n leuk clipje bij. Ja, dat is inderdaad zeer de moeite waard om te kijken naar dat clipje. En dat gaat eigenlijk ook over een stukje nostalgie. Over het gaan dansen in grote danspaleizen. Vroeger in Engeland, maar ook in Nederland. Mensen die het hebben gedaan, die weten dat. Je ging lekker dansen. Met levende muziek. De Big Band dus. En de Kings, die hebben toch wel dat sentimentele Engelse. Altijd met een knipoog, maar wel echt bedoeld.

lekker is die, hè? Ja, en op de YouTube of op allerlei andere kanalen, dan kun je ook dat clipje bekijken erbij. Er zit er nog iets meer tempo op ook. Kees, dankjewel voor het aanvragen van Calm Dancing van de Kings. Plaat bij de dag van Kees. Nou ja, als jij hem hebt, een plaat bij de dag, dan laat weten. Via de app of via de mail. Rob@gld.nl of even appen 06 22 22

Prince and the Vagabonds. Now is the time. Nou, de time is 10:58. En dan kijken we eens even naar gld.nl wat voor nieuws daar te lezen valt. Nou, genoeg. Een paar dingetjes eruit gepakt. De oproep van Arnhemse schoolbesturen, verschillende kinderopvangen en maatschappelijke organisaties die zeggen: geef je kind geen mobieltje. Ja, het is ongevraagd, maar dringend advies. Want al die instanties maken zich zorgen over de ontwikkeling en de mentale gezondheid van kinderen. Ja, een jaar of 10 geleden waren we allemaal heel blij met de techniek en Facebook en allerlei platforms. Maar ja, wat nu blijkt, het zijn verslavende platforms. Zo zijn ze ook bewust ingericht. En kinderen maken steeds minder empathisch contact met elkaar. En dat is wel belangrijk als je samen wil leven, dat je natuurlijk gewoon een beetje naar die ander omkijkt ook en niet altijd je eigen gelijk wil hebben. En een heel leuk artikel ook, en veel gelezen over toiletjevrouw Renate. Die wordt vervangen door een poortjestoilet. Maar, dacht ze, ja, daar ga ik het niet mee eens zijn. Ik ga gewoon zelf een toilet beginnen. Met een winkel erbij. De V&D in Apeldoorn die deed dat eerder al, die poortjes. De HEMA ook. Nu gaat de HEMA daar dus ook op die poortjes over. En dus is het klaar voor Renate op 11 juli. Maar ja, niet bij de pakken gaan neerzitten. Eigen winkeltje, eigen toiletje. En ja, gewoon aan de slag. En een goedlopend toilet is echt een goedlopende winkel, hè? Want een paar dingen moeten we allemaal ademen en ja, ontlasten de hele dag ook. Dat en meer te lezen op gld.nl 24/7, zoals het heet. Hier is

Hij is jarig vandaag, hè, dus we feliciteren hem. 76 jaar geworden, Stevie Wonder. En hij heeft er in Nederland best een prettig frisse dag bij. Hoe die dag zich verder gaat ontwikkelen qua weer dan, dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst Cunningham. A No Man June wants to be a movie star.

Bobby, die als ze nadenken over de toekomst denken... wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent... die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst... maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Suzanne en Freek, als het avond is, ja, nog twee nachtjes slapen, dan begint de Suzanne en Freek tiendaagse in Gelderdoom. Heb jij kaarten, Berend?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: 400.000 mensen wel, dus het is er al een dingetje. Hoor,
1: ja, ongekend inderdaad.
0: Ja, nou kan het dak dicht, dus die hebben geen last van het weer. Maar wat wordt het zo'n beetje de komende dagen?
1: Ja, het worden wisselvallige dagen inderdaad. Dus het is maar goed dat er een dak op zit. Want we moeten echt wel rekening gaan houden met meerdere buien. Vandaag op dit moment alleen in het noorden enkele buien. Maar in de loop van de ochtend wordt het overal wisselvallig. Want we zien de eerste buien nu het land optrekken vanaf de Noordzee. En ik verwacht rond een uur of 11 dat ze via het westen de provincie binnen gaan trekken. En dan wordt het echt wel een wisselvallige dag. Met lokaal ook wel pittige exemplaren. Hier en daar is kans op wat onweer of hagel. En de temperatuur op dit moment een graad of 10 op de meeste plekken. En veel warmer dan dat wordt het ook niet meer. Misschien als het even droog is vanmiddag en het zonnetje komt erbij, lokaal nog 12 graden. Maar tijdens zo'n pittige bui wordt het hooguit 6 tot 8 graden. Dus het is echt aan de frisse kant vandaag.
0: Juist. Ja. En het blijven wisselvallige dagen?
1: Ja, ook Hemelvaartsdag begint echt tamelijk wisselvallig morgen, hoor. In de loop van de ochtend, of in de loop van de middag moet ik zeggen, wordt het wel wat droger. En dan schijnt de zon geregeld. Dus vooral in de avond ziet het er best prima uit. Maar wederom morgen echt aan de frisse kant met hooguit 11 à 12 graden. De nacht naar vrijdag, dat wordt een opvallend koude nacht. Met temperaturen die zelfs uitkomen tot dicht bij het vriespunt. En dat is ook wel vrij uitzonderlijk in halverwege mei. Vrijdag overdag wederom heel veel buien die over de provincie gaan trekken. En daarbij is het opnieuw gewoon fris met hooguit 10 tot 12 graden. Dus we zijn voorlopig nog niet van dat fris en wisselvallige weertype af. Maar om het goed af te sluiten, vanaf zaterdag, dan wordt het geleidelijk wat droger. Gaat de zon wat vaker schijnen. En zondag, dat ziet er echt alweer prima uit. Met temperaturen van 15 of 16 graden. En flink wat zon.
0: 16 augustus, dan wordt het enorm lekker, toch? Ja,
1: hey. Ja, zeker. Dan wordt het geweldig.

Leaves en Bugs Fizz. Beetje sprookjesland. Bugs Fizz, ooit winnaar van het Songfestival, hè? Weet je nog? 81, Making Your Mind Up. En deze week is Songfestivalweek. Wij doen niet mee. Een hele hoop gedoe om dat Songfestival heen. Kijk jij deze week naar het Songfestival? Heb je gisteren al gekeken? Of zeg je van, nou, laat maar gaan, even dit jaar. Je kunt alvast appen en mailen. En zometeen kun je erover bellen. Over jouw Songfestivalgevoelens dit jaar. Appen, dat doe je via 06-22-22-1342. En mailen, je weet het, rob@gld.nl. Het Songfestival 2026. Wij doen niet mee. Vanwege dat Israël wel meedoet. We zenden het weer wel uit. En kijk jij dus. Of laat je het gaan. App of mail alvast en straks kun je bellen. Zijn de Beach Boys.

0: Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-23-40-079.
10: Betting Racing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
16: Robert, dankjewel. Ja, zonder Trump geen nieuws, hè? Niks. Het verkeer in Gelderland. Eén melding hebben we, die komt van de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk. 5 kilometer langzaam rijden stilstaan, 6 minuten lang onderweg.
17: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
18: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
25: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: De koffie.

Kijk, waar hoor je nog een stukje cultuur? Nederlands cultuurgoed gewoon verpakt in een liedje. Meisje van 16, van Boudewijn de Groot. Je hoort het allemaal op Radio Gelderland. En daar kun jij ook aan meedoen, Radio Gelderland, door je mening te geven over een onderwerp wat we iedere dag een beetje aansnijden. Het kan van alles zijn. Vandaag wil het eens hebben over het Songfestival. Het is Songfestival Week in Wenen. Zijn de Songfestivalspelen begonnen? 2 halve finales en een finale. Wij doen niet mee. Wij boycotten het ESC vanwege de oorlog in Israël.

En daaromheen, hoe zit jij in de Eurovisie-race? Heb jij gekeken? Ben je fan van sowieso het Eurovisie Song Contest? Of zeg je van, ja, het wordt steeds gekker met de jaren. Je bent een beetje afgehaakt. Of vind je dat net mooi? Dat echt over de toppen liedjes brengen, geluid brengen, communicatie en muziek brengen? Laat me weten via de telefoon 0800-345-0345. Of je appt of mailt even. Appen gaat via 06-22-22-13-42. En mailen rob@gld.nl. Het Eurovisie Songfestival 2026. Gisteren van start gegaan. Heb je gekeken en ben je van plan om te gaan kijken? Het is toch zo een verbroederend liedjesfestival zou

Joanna. Joanna staat er voor Johannesburg in Zuid-Afrika. Heel aanstekelijke muziek wel, ja. Heb je die ook gezien bij het Eurovisie Songfestival? Aanstekelijke muziek. Het is Eurovisie Week. Gisteren hadden we de eerste halve finale. Iets meer dan 500.000 mensen hebben gisteren gekeken. Voor een groot gedeelte. Bijna 900.000 mensen hebben even gekeken naar het Songfestival vanuit Wenen. Heb jij gekeken? Ben jij Songfestival liefhebber? En kijk je altijd al? Of sla je deze over? Vanwege de boycott en dat je daaraan meedoet? Of zeg je van, nou ja, maakt me niet uit, boycott of niet. Ik ga lekker met een zak chips zitten. Ook de tweede halve finale. En ook de finale zaterdag. Hanneke, die hebt al eerder vanochtend, die zegt... Nou, wij kijken absoluut geen Songfestival. Voor ons is het een compleet rariteitenkabinet geworden... met een enorm politieke inslag. Mij niet bellen. Wel een fijne dag. Oké. Okay. Van hetzelfde, Hanneke. 0800-345-0345. Kijk jij naar het Songfestival? Doe jij mee? Met de punten bijvoorbeeld? Bel jij ook nog? Heb je er goede gedachten bij? Alexandra zegt, ik denk dat het vaak doorgestoken kaart is. Hoewel ik het af en toe wel geinig vind om heel over de top acts te zien. Gisteren Noorwegen en Finland. En ja, Israël vond ik ook een lekker liedje. Ja. 0800-345-0345. Hoe zit het met jou? Gerry zegt, de laatste keer dat ik gekeken heb... stond voor ons Sieneke op het podium met een draaiorgel. En toen ben ik gestopt. En ik heb eigenlijk niks gemist. Nee, fijne dag. Ik kijk uit naar morgen. Want ik hou wel van themadagen bij jullie op de radio. Ja, dat klopt. We hebben Hemelse Helden morgen. Muziek van artiesten die niet meer onder ons zijn... maar wel hun muziek hebben achtergelaten natuurlijk. Ja. Dat gespring en die rare kleding, dat is toch niks meer voor ons, zegt Henny. Kom op. Songfestival? Nee, het is een soort turnfestival voor mij, zegt Patrick. Laat eens gewoon weer echt naar de basis gaan en een lekker liedje. Ja, dat zijn twee stromen. Hè. Dat is een stroming die zegt van, ja, laat maar zien wat je kan, artistiek gezien, met muziek, maar ook met alles wat daarbij hoort. Of zing gewoon het liedje, het is een songfestival. Toch? Dat zegt Ben ook een beetje. Goedemorgen, Rob. Ik kijk al jaren niet meer naar het Songfestival, tussen haakjes. Omdat ik vind dat het niet meer om de muziek gaat, maar om de gekkigheid. Hoe gekker je voor de dag komt, hoe meer je scoort. Die woke scene, die viert daar zijn hoogtijdagen. Juist, hoe gekker, hoe meer kans je maakt om te winnen. Ze doen maar. Ik ben er klaar mee. Groeten, Ben. Ik ben jaren geleden al afgehaakt, zegt Edith. Behalve dan toen Barbara Pravi kwam. Dat was wel mooi. Voor de rest, ja, stelt het eigenlijk weinig meer voor, toch? En Dieneke zegt van, ja, wij kijken gewoon met een clubje. Dat doen we al jaren. Hapjes, drankjes, gezellig. En het maakt ons eigenlijk niet uit wat er op de televisie gebeurt. Het is het Songfestival en ja, het is gewoon voor ons gezellig. Zang en dans... En een hoop gekkigheid, prima. Ik ben in Düsseldorf zelf nog geweest, dat was ook geweldig. Maar toen was het allemaal nog niet zo beladen. En Frank die zegt, ik kijk mee thuis. Want ik heb thuis 1 vrouw en 2 dochters. En die zijn helemaal fan van het Songfestival. En om niet ongezellig te zijn, ga ik erbij zitten. Om nou te zeggen dat ik echt groot fan ben, dat weer niet. Maar soms zie je toch ook wel leuke liedjes. Dus ja, wat dat betreft... Ik ben niet echt super tegen. Nou. Hoe sta jij erin? Het Songfestival? Ben je liefhebber? Heb je gekeken gisteren? En wat doet het met je? App of mail maar. Drijf even Niall Horan.

Gebeurd van Nelly Furtado. Eind vorig jaar zei ze van ik stop er eens mee met optreden. Gewoon draai mijn platen maar. Ik heb het gezien op het podium staan. Ik heb er altijd van genoten van het optreden. Maar nu is het klaar. En ze heeft trouwens nooit meegedaan aan het Songfestival. Hè? Sommige mensen zeiden dat. Van oh, ook leuk. Zo, nee, ze is Canadees. Wel op Portugese wortels. Maar niet meegedaan. Dus over het Songfestival even. Ja, René zegt bijvoorbeeld over het Songfestival. Sorry, maar ik vind geen muziek hoor. Het heeft dan niks meer met zingen te maken. Nee. En Erika die zegt. Gisteren hebben wij het Songfestival gezien. Maar we hebben nou niet kunnen zeggen dat het ons bevalt. Groetjes van Erika en Pierre uit Emmerich. Ja, Duitsland doet gewoon mee, hè, altijd. Die talen toch veel? Ja. Nee, net als die grote landen, die gaan vanzelf meedoen. Dus die hebben een plaatsje op de zaterdagfinale. Dat zegt Ronald. Die twee halve finales, die kijk ik niet. De finale, daar ga ik wel voor zitten. Met drie van mijn vrienden. En we hebben de grootste lol. En wij zijn kenners. Smiley. Oké. Okay. Ja, zaterdag is dus een grote finale. Vanuit Wenen. Diana. Austria. Steely Dan zie je nu. Pag.

0: Rob de Nijs en Bo, een van zijn grootste hits wel. Te horen hier op Radio Gelderland. En Bo kan misschien morgen ook nog wel gedraaid worden in de hemelse lijst. Rob is niet meer onder ons, maar zijn muziek nog wel. En morgen, Hemelvaartsdag, hemelse helden. De hele dag hier op de radio.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Nu 6 minuten over 10:30, een tijd voor het spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen, 3 gigantisch mooie prijzen. Door 3 vragen te beantwoorden. En voor die eerste vraag krijg je 2 platen bedenktijd of opzoektijd, hoe je het wil. Dan ben je binnen misschien wel en kun je 2 en 3 ook even inkoppen. Het koffiespel hier in Op de Koffie. Met als eerste vraag vandaag het mobieltje. Want eerder in het nieuws hadden we al dat ouders dringend advies krijgen van allerlei instanties om je kind voor zijn 16e het liefst geen mobieltje te geven. Maar bijna iedereen heeft wel een mobieltje. Wat is het meest verkochte merk mobieltje wereldwijd? Ja, en vergis je niet, de helft van de wereld heeft gewoon een mobieltje. Wat is het best verkochte, meest verkochte merk ter wereld als we het hebben over phones, over mobiele telefoons, over handies voor onze Duitse luisteraars. Wat is dan het meest verkochte merk? Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven via de app of via de mail. De app gaat via 06-22-22-1342 en mailen kan via rob@gld.nl. En met een goed antwoord maak je kans op een lekker prijsje van ons, Radio Gelderland. Geef dus antwoord, de komende 2 platen. Wat is de meest verkochte merk mobiele telefoon?

0: Ah, de Rolling Stones en Do the Harlem Shuffle.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, het spelletje voor bij de koffie. De eerste vraag die is gesteld net voor die twee platen. En die gaat over de mobiele telefoon. Wordt steeds vaker gezegd, kijk nou uit met kinderen en mobieltjes. Geef ze die niet te vroeg. Ook vandaag weer in het nieuws een waarschuwing van diverse Arnhemse instanties. Geef die kinderen voor de 16e liefst geen mobieltje. Maar als je dan die mobieltjes bekijkt, wat is dan de meest verkochte? Wat is het merk dat het beste zaken doet op het mobiele front? En Nelly, goedemorgen. Waar ben je, Nelly? Oh, Nelly is weggelopen. Misschien een telefoontje. Je weet het niet. Maar ze wist het wel. Het goede antwoord op die vraag, wat is nou het meest verkochte?
2: Hallo,
0: hoi, Nelly. Met Radio Gelderland. Wij zijn op zoek naar het meest verkochte mobiele telefoontje.
2: Ja, dat is toch de iPhone, hè? De Apple.
0: Yep. Ja, ze zijn een zware strijd verwikkeld met Samsung. Die komen er wel aan, maar als je top 10 bekijkt, 7 van de 10 zijn iPhones. En marktaandeel technisch springt Apple er net uit. Ja, je hebt er ook één, natuurlijk.
2: Ik heb van het andere soort.
0: Ja, welk merk is jou?
2: Ik heb de Samsung, de Samsung. Android, zeg maar, besturing.
0: En waarom?
2: Dat is zo ooit gelopen. En ik vind het wel, het is wel een hele makkelijke bediening. Ik werk wel eens met de iPhone ook, maar ja, dan is het toch altijd, als je het niet gewend bent, iets meer zoekend, zeg maar.
0: Ja. En hij is ook duurder, hè, de iPhone?
2: Hij is ook een stuk duurder, ja, zeker.
0: Nogal.
2: Ja.
0: Dus je moet wel goed kunnen aflossen, zal ik maar zeggen, om die phone te kunnen veroorloven. Maar we hebben hem allemaal. Op wereldwijd gezien ongeveer 60%, dus 60-70%. Dus dan heb je alle landen, ook de armen. En in Nederland hebben we een dekkingsgraad van 97%. Ja, ongelooflijk, hè?
2: Ja.
0: Jij kunt ook niet meer zonder, weet ik zeker.
2: Nee.
0: Kun je wel gaan zeggen,
2: als het moet, dan moet het. Maar,
0: als het moet, dan moet het, ja. En we gaan terug naar ons vragenlijstje. Die brengt ons nu bij de muziek en bij het Eurovisie Songfestival. Weet je nog hoe de laatste Nederlandse winnaar heet? Of het liedje, ook goed.
2: Ja, was dat niet die jongen? Hoe heet die ook alweer?
0: Ja, dat vraag ik net. Die jongen.
2: Arcade? Nee. Dat was het liedje.
0: Dat was het liedje. Ik vind het knap dat je daarop komt, hoor. Want wij moesten hier met 3 mensen zoeken. Duncan Lawrence. Gaat er nu een bel rinkelen? Duncan Lawrence?
2: Ja, ik kan even niet op zijn...
0: Op zijn naam. Daar zijn we nu.
2: Ja, als je die jongen zo voor me...
0: Krulletjes. Een moeilijke tijd gehad. Hij is sinds vorig jaar weer een beetje op de benen. Maar ja, het gaat dus goed met hem. Heb jij gekeken, Songfestival?
2: Nee.
0: Die diepe zucht.
2: Ik ben nog even aan het denken. Wacht even. Laurens?
0: Ja, Duncan. Ja, je hebt hem al binnen.
2: Die voornaam komt niet op.
0: Duncan Lawrence, Laurens, ja. Wij gaan weer terug naar onze vragen. En die brengen ons ook een beetje bij het nieuws weer. We hadden eerder hier op de koffie het verhaal van Renate. De toiletjuffrouw die ermee stopte. Moest stoppen eigenlijk bij de HEMA. Want vervangen door poortjes. Toen is ze zelf een wc'tje begonnen. En dat loopt eigenlijk best goed. Als je nou eens een beetje rondkijkt in Nederland. Wat kost dan een gemiddeld toiletbezoek? Als je dat doet, officieel.
2: Een euro.
0: Een euro? Ja. Alweer goed. Ja.
2: Oké.
0: Moet jij vaak?
2: Nou, wel eens. Ja.
0: En moet je dan ook vaak een euro neerleggen?
2: Bij de HEMA hebben ze die poortjes. Of ook, ik zit aan gemeente Ermelo. Ik moet wel zeggen, in het gemeentehuis hebben ze dan openbaar toilet.
0: Ja, dat zal toch wel.
2: Dus dat is wel fijn,
0: Op die tankstations, als je zo een beetje gaat rijden in Europa, dan krijg je altijd zo'n. Ook voor een euro krijg je 70 cent terug, dan moet je weer een bounty kopen. Hè?
2: Dan moet je weer iets kopen.
0: Dat vind ik zo. niks. Dat moet je en eerst ontlasten voor duur en dan nog jezelf weer vol. Maar jullie in Ermelo kunnen dus voor niks aan de wc. Lekker. Ja, het is het gemeentehuis.
2: Ja, het gemeentehuis dan.
0: Snap ik. Maar als je aanbelt in Ermelo, dan kan dat ook. No problem,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ik denk als je in restaurants of wat, ook als je dat gewoon netjes vraagt, ik denk dat dat best mag.
0: Nee, daarom. Ja. Nou, je hebt een Grand Slam, dus je krijgt alle prijzen die we hebben.
2: Oh, dat komt goed uit, want ik kom net van tennis af.
0: Nou! En je mag ook nog zeggen of we dan Duncan Lawrence gaan draaien met zijn arcade.
2: Oh, dat is goed.
0: Ja, oké. Okay. Ja, jij bent de baas nu, hè? Dus daar gaat hij.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja? Ja?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Bij twijfel ja.
2: Ja.
0: Daar is hij.
2: Nou, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Super.
0: Doei, doei.
2: Hemelvaart, hè?
0: Ja, jij ook. En dit is hem dus, hè? Duncan Lawrence met Arcade. 2019.

Hadden we niet verwacht hoor, dat hij zou winnen. Maar dat deed hij wel. Toen kwam het Songfestival naar Nederland en dat was een geweldige uitvoering. Duncan Lawrence ging op en af en is nu zichzelf weer eventjes aan het herinrichten. Zoals hij zelf zegt. Alessa Bridges, nu op jouw radio. I love the nightlife.

0: en de replays.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
6: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan, 1 melding vanaf de N325. Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen. 3 kilometer en 12 minuten vertraging.
11: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
12: Vivaldi XL in Zevenaar.
0: Hemelvaartsdag geopend.
12: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
14: True Lease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Let's
19: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
21: Wacht even hoor.
20: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
21: Klopt dat wel?
20: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
23: Op de koffie.

een van die grote hits van ze. En zeg je André Hazes, dan zeg je kroeg, dan zeg je meezingen. En dan zeg je de volgende dag maar kijken waar het schip strandt. En een van die machtig mooie smartlappen eigenlijk. Is een kleine jongen. Over het reetje, hè? Ja. Die dat zelf nu ook weer zingt. Tegen zijn kleine jongen. Maar hier is André Hazes senior. Kleine

I'm No Good. En daarvoor hoorde je de aankondiging van een mooie documentaire met Benny Jolink op TV Gelderland morgen, Hemelvaartsdag. Maar ja, een echte fan van Normaal, die is morgen natuurlijk gewoon in Lochem, het Openluchttheater. Dat is eigenlijk ook Normaal, want daar zijn ze begonnen 51 jaar geleden alweer. En ook dit jaar gaan ze er spelen. Het 51-jarig jubileum dus. Hemelvaartsdag, hemelse helden op de radio en Normaal op televisie.

Accent and Grammar, the thing I love. Hier op Radio Gelderland, bijna 11:30. We krijgen foto's binnen van toch wel heel erg opmerkelijke hagelbuien. Het noorden van de provincie wordt wel geraakt door zo'n forse bui. Ja, het is voorspeld. Het is een onrustige periode in de kosmos. En dat zorgt voor weer, ja, waarvan we dachten, kan wel eens achter de rug zijn. Maar ja, we zitten nog midden in de ijsheilig, hè? Dus let op de vorst ook 's nachts.

Denise William, it's your conscience. Het is 11:50 geworden. En we leven in tijden van zeer grote onrust, maar van ook veel AI. KI, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Nu dus weer blijkt dat er duizenden boeken zijn gedrukt en ook verkocht, gewoon door AI gemaakt. Het Zuid-Hollandse bedrijf Andries BV overspoelt grote webwinkels met duizenden KI of AI-boeken. Vaak zonder duidelijke waarschuwing dat ze dus gemaakt zijn door AI, door kunstmatige intelligentie. Ja, maar ja, als het een goed verhaal is, zou je er last van hebben dan? Toch? Maakt dat uit? Zou je het willen weten? Of liedjes die gemaakt zijn door AI? Zijn er ook genoeg? Duizenden per dag? Moet dat erbij nog? Misschien nu nog wel, maar over een paar jaar.

De Pointer Sisters en Fire hier op Radio Gelderland. Buiten is het echt guur aan het worden. Het is heerlijk weer om binnen te blijven lekker. En de middag de radio aan te hebben. En misschien wat dingetjes doen. Sudoku'tje, puzzeltje, lekker muziekje erbij. Kortom, wij zijn er. Voor jou. En morgen ook met onze hemelse helden. Ja, mensen die er niet meer zijn, maar nog wel geweldige muziek hebben achtergelaten. Heb jij nog een aanvraag? Probeer het altijd, hè. Via de app 06-22-22-1342. Muziek van mensen die er niet meer zijn, maar die je nog wel heel graag hoort.

0: Your talk, somebody girl like you. Het is bijna 8:08 geworden. Xandra staat klaar voor tot 3. Ja. En een vol beladen tot 3 ook, hè?
1: Ik switch even van microfoon. Ja, ja. Best wel een beladen tot 3. Ja, en er gebeurt natuurlijk ook al best wel veel, toch? Op de middag altijd. Nou. We gaan het hebben over lekkere hapjes met Nadia, culinair expert in Winterswijk. Ja, ik denk de tijd van de tuinfeestjes. Geslaagde examenkandidaten, die komen er weer aan. Hoe leuk is het als je dan zo'n...
0: Fingerfood?
1: Ja, fingerfood, zo'n overvol dienblad kan presenteren. Juist. Heel aantrekkelijk en natuurlijk ook een beetje gevoelig op dit tijdstip. Ik weet het erop.
0: Ja, nee, mag. Het is 12:00, hè? De lunch gaat zo beginnen.
1: De maagjes die borrelen inderdaad.
0: Ja, laat de kipkluifjes maar komen. Hè?
1: Nou, en daarover gesproken, een beetje flauwe link. Heb jij wel eens van eendenkooien gehoord?
0: Ja.
1: Ja, je ziet ze nog af en toe wel eens in de natuur. Er is zaterdag een excursie bij Kasteel Batenburg naar die eendenkooien. Gids van de Gelders Kastelen en Landschap vertelt daarover. Vroeger werden ze gebruikt om eenden te vangen. Ja, en die gingen dan direct naar restaurantkeukens. Dat is afgelopen, maar die kooien zijn er nog steeds. En wat is dan de relevantie, zou je zeggen, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is die?
1: Ja, ik ga het zo meteen vragen. Okay. Daar ben ik zelf ook nieuwsgierig naar. Maar het fenomeen eendenkooien, ik ken ze ook wel als die rotan rietenmanden die in de jaren 70 aan de muur had. Met een bol strobloemen erin. Maar goed, dat is dan weer de creatieve geest die erop los wordt gelaten. Hè?
0: Vanuit de zitkuil kun je zo tegen de...
1: Dat beeld.
0: Heerlijk.
1: Met een oranje en groene wand.
0: Net de braak op televisie.
1: Klopt nou. Daartegenover natuurlijk ook gewoon nog de klok op rock. Hebben een mooie van hart, mag ik alvast even verraden. En die leuke 3 platen, hè, helemaal op het einde. Ja. Met een thema. Wil je weten welk thema?
0: Mm-hmm.
1: 1 mei was het volle maan. 31 mei is het weer volle maan. Dus iets met heelal, het universum. Een beetje mystiek.
0: Je trekt het gewoon uit de kosmos.
1: Helemaal.
0: Heerlijk. Ja, het is een prachtig weer bij hem, lekker binnen te blijven en jouw platen op te zetten. Wij doen dat ook nog even. The Searchers bijvoorbeeld. When you walk in the room.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Vivaldi XL in Zevenaar. Ontdek het wonen van nu, maar dan net even anders. De standaard voorbij. Volop inspiratie en prikkeling van uw zintuigen. Veel elementbanken, heerlijk tafelen, comfortabele stoelen, bijpassende vloerkleden en verlichting. Laat u inspireren en maak gebruik van onze intekenservice en floorplanner. Vivaldi XL heeft bovendien de mooiste Henders en Hazel afdeling van Nederland. Ervaar 7 dagen in de week onze gastvrijheid in Zevenaar. Of kijk snel op vivaldixl.nl.
13: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
14: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
15: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou 1 maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan
9: is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Oss bij knooppunt Grijsoord richting Renkum. 4 kilometer, 4 minuten vertraging. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen bij de aansluiting met de A329, 7 minuten vertraging.
18: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Hemelvaartsdag geopend. rijmer-sierbestrating.nl.
21: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
28: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
32: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Top 3 met Xander.

Ichiku Park op Radio Gelderland met Small Faces. Het is 11:45. Goedemiddag, welkom bij deze tot drie, deze woensdag. Irene is elders nodig, dus ik neem je mee de middag in. En dat brengt ons bij een eendekooi-excursie op Kasteel Batenburg. Wat is dat ook weer, zo'n eendekooi? We weten het straks. En het Openluchtmuseum brengt de klassiekers van het bekende Zweedse warenhuis in kaart. Culinair expert Nadia die laat ons het water in de mond lopen met tips voor lekkere hapjes. Veel afwisselende muziek ook, gezellig dat je erbij bent. Met uiteraard weer een klok op rok. Dit zijn de Stranglers met Golden Brown.

0: Je duint er vanzelf op mee, de Stranglers met Golden Brown. Het is 16 over 12. Rob is net binnengelopen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een greep uit het Gelders nieuws voor ons.
1: Ja, een bijzonder initiatief in Arnhem. Alle scholen daar komen met een gezamenlijke oproep aan ouders. En het gaat dan over de smartphone. Oproep is, geef je kind zo laat mogelijk een smartphone. Scholen maken zich zorgen over de ontwikkeling van leerlingen. Initiatiefnemer is Klaas van Veen van Floris Onderwijs.
2: Ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen. Niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef ik mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus we sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit. Doe het niet.
1: Ja, niet alleen scholen, ook BSO's, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem staan achter de oproep. Die telefoons zijn natuurlijk al verboden in de klas, maar buiten de school zouden kinderen dus ook geen smartphone moeten hebben, vinden ze allemaal. Patiënten met de ziekte van Parkinson die kunnen beter worden geholpen als ze een smartwatch gaan dragen. Onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen komen daarmee. Zo'n smartwatch kan continu de veranderingen meten in de armtrillingen van de patiënten. Het geeft een veel duidelijker beeld van de ontwikkeling van de ziekte dan een jaarlijkse controle in het ziekenhuis. En er kan daarmee ook veel makkelijker en sneller geconstateerd worden of behandelingen effect hebben. Ja, onderzoekers van het Radboud deden daar 2 jaar over, dat onderzoek. En automobilisten die kunnen opgelucht ademhalen. De snelweg A12 tussen Arnhem en Duitsland is sinds vanochtend vroeg weer helemaal open. Want het werk aan de IJsselbrug is klaar. En dat is een dag eerder dan gepland. Het verkeer kan nu weer over alle 8 rijstroken. Wel zijn er tussen 18 en 31 mei nog nachtafsluitingen voor asfaltwerk bij de IJsselbrug. Maar het ergste leed is dus geleden. Het grote onderhoud begon zo'n 7 weken geleden. Het zorgde in die tijd regelmatig voor ellenlange files. Niet alleen op die A12 zelf, ook op andere wegen eromheen. En Rijkswaterstaat waarschuwde vooraf al voor die vertragingen. Die konden oplopen tot een uur of meer. Het is allemaal voorbij.
0: Ja, nou wat een opluchting. En een dag eerder ook nog, hè.
1: Het kan dus. Dat is echt goed nieuws voor veel mensen.
0: Dat denk ik ook, ja. Dankjewel voor nu. We zijn weer bij.

0: Als ik niet had gespiekt, dan zou ik zeggen dat ik hier Sting hoorde. Maar het is toch echt Outfield met Your Love op Radio Gelderland. Rob, jij kijkt iedere dag nog even het nieuws of er iets opmerkelijks is. Wat heb je gevonden?
1: Ja, een berichtje uit het AD. Wie in de supermarkt op zoek is naar skier, SK Grieks IR, kan zomaar voor een leeg schap komen te staan. Dat IJslandse zuivelproduct vliegt de schappen uit. Volgens de krant door allerlei filmpjes op Instagram en TikTok, waarin mensen het een nachtje laten staan met speculaasjes erin. Moet dan een lekkere smurrie opleveren. Maar skier is natuurlijk al langer populair, omdat het veel eiwitten en weinig vet bevat. En volgens een woordvoerder van de supermarkt is het onderdeel van de eiwittrend die al langer gaande is. Mensen het idee hebben dat ze in hun voeding extra eiwitten nodig hebben. Het voedingscentrum zegt daarover dat extra eiwitten voor de meeste mensen helemaal niet nodig zijn, omdat je via je gewone voeding standaard genoeg eiwitten binnenkrijgt, als je tenminste gezond en gevarieerd eet. Alleen fanatieke kracht- en duursporters kunnen wel wat extra eiwit gebruiken, zegt het voedingscentrum. Maar als je heel veel extra eiwitten eet en je hebt ze eigenlijk niet nodig, ja, dan wordt het of gebruikt als brandstof, of toch opgeslagen als een extra laagje vet.
0: Zou je zeggen. Het is wel heel erg lekker. Is dat ook een goede reden om toch zo'n pot skier te kopen, vind je?
1: Alles met mate, hè?
0: Alles met mate, hè? Mooie tip, dankjewel, Rob. Al Stewart nu, met Year of the Cat.

Cat Stevens in Op 3 op Radio Gelderland. Afgelopen zondag heb ik meegelopen met een stadswandeling in Wageningen. Gids Gon die vertelde dat de magnolia in de binnenstad de grootste van het land is. En hij is inderdaad enorm. Hij heeft echt een breedte dat je denkt, waar gaat dat heen? En ik dacht eigenlijk dat de grootste magnolia altijd bij Danny Vera in de achtertuin stond. Want weet je nog, hij bezong de magnolia zo mooi in Rollercoaster. Het duet schuwt hij ook niet. Hier met Marlon Pitchell.

dit komt zo uit het hart. This will be an everlasting love. Grote belofte waarover Natalie Cole zingt. En hoe vaak is de liefde niet onderwerp van een lied? Precies.

0: Liefdesliedjes, daar krijgen we toch nooit genoeg van. Dit keer van de Jazzpolitie op Radio Gelderland. Het is 7:07. Eendenkooien, herken je die nog? Eendenkooien werden vroeger gebruikt om eenden te vangen voor consumptie. Ze zijn er nog steeds en dit weekend te bekijken bij Batenburg. En dat gebeurt onder leiding van Jan Taat. Hij is educatieve boswachter bij Gelders Landschap en Kastelen. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Leg nog even uit wat zo'n eendenkooi precies is. Ik had het er straks met collega Rob Kleijs over. Ik ken het echt als zo'n jaren 70 requisiet wat in een soort rieten mand aan de muur hing. Maar wat is het exact?
1: Exact is het een stuk land waar een kooiplas in ligt met water. Meestal zo'n 800 vierkante meter. En aan de plas zitten vier vangpijpen, slootjes zeg maar. En die zijn overdekt met gaas. En met beugels. En daarin worden de eenden gelokt. Ja. En aan het eind van zo'n vangpijp zit een vanghokje. En daar worden ze dan opgesloten, zeg maar, tijdelijk. Ja.
0: En zijn die eendenkooien gewoon zichtbaar in het landschap? Ik ga ergens wandelen en ik kom eentje tegen? Of ligt dat buiten het zicht van de wandelaar?
1: Nee hoor, je kan ze heel goed zien in heel Nederland. Ja. Zijn ze duidelijk herkenbaar. Maar om daar heel veel over te vertellen, dat duurt heel lang. Maar op zich kan je ze, als je weet hoe zo'n kooi eruit ziet, precies, dan kan je ze herkennen in het landschap.
0: Ja, en in Batenburg, dan is er nog zo'n eendenkooi. Daar neem jij zaterdag mensen mee naartoe. Hoe uniek is het eigenlijk dat er nog zo eentje is?
1: Vrij uniek. Er zijn ongeveer op dit moment nog een kleine 100 eendenkooien in Nederland. Mm-hmm. En die van Batenburg is heel speciaal. Het is een hele mooie kooi. Die wordt onderhouden op de manier zoals dat in de 19e eeuw ging. Hier en daar wordt wel stiekem iets van roestvrijstaal gebruikt. Maar normaal gesproken is alles zoals het was toen de tijd.
0: Ja. Hebben ze nog een functie?
1: Jazeker. Ja. Zeker. In Nederland hebben ze behoorlijk wat functies. Met name bijvoorbeeld het onderzoek naar vogelgriep. Mm-hmm. Er worden dus eenden worden monsters afgenomen en die gaan naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En daar wordt gekeken of er vogelgriep aanwezig is. Ja.
0: Dat is een nobeler doel dan de functie die het vroeger had, hè, zo'n eendenkooi.
1: Nou ja, dat was ook nobel. Ik bedoel, de mensen moesten eten.
0: Hè? Ja, eenden werden inderdaad in de val gelokt. Ja, dan was het misschien een enkeltje restaurants. Maar nee, dat klopt, dus dat is veranderd. Gebeurt dat helemaal niet meer?
1: Nee, nauwelijks. Nee. Nauwelijks. Wij noemen dat vangen voor de bout. En dat, dan praten we over heel Nederland over een paar duizend eenden, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en valt dat onder stroperij?
1: Nee, het is een erkend jachtmiddel.
0: Kijk, en
1: bij wet helemaal geregeld wat je wel en wat je niet mag doen in een eendenkooi.
0: Dat kunnen wij zaterdag meemaken. Je neemt mensen mee op excursie. Waar mogen mensen zich melden, Jan?
1: Via de website van Gelders Landschap.
0: Ja, en dan maak je iets unieks mee, hè?
1: Ja,
0: dat is het eigenlijk, ja. Hoe laat ga je van start zaterdag?
1: 10:00.
0: 10:00, helemaal klaar om op eendenkooi-excursie te gaan. Hey, dank voor je toelichting, het blijft een bijzonder fenomeen.
1: Ja, oké, graag gedaan.
0: Tot ziens, fijne middag.
1: Tot ziens, jezelf, dag.

Amerika met The Border. En hoe de dag qua weer gaat verlopen, dat hoor je zo van Weerplaza. Als de zon het laat afweten, dan kan muziek nog altijd een zonnig gevoel geven. In Arnhem regent het pijpen stelen, maar dit voelt toch heel aangenaam.

0: gewoon in Spanje met Alvaro Soler, El Mismo Sol. Ja, en hoe het echt buiten is, dat gaan we bekijken met Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Berend. Ja, ik probeer er wat van te maken, hè, met vrolijke Spaanse liedjes. Maar hoe staan we ervoor in Gelderland?
1: Nou, Spaans is het op dit moment niet wat betreft het weerbeeld. Nee, het is echt aan de frisse kant. En ook meerdere stevige buien die nou vanuit het westen over de provincie trekken. En daar moeten we eigenlijk wel rekening mee gaan houden dat dat de hele middag, avond en nacht zo gaat zijn. Het is echt heel wisselvallig. Tussen de buien door komen ook wat droge momenten voor met soms wat opklaringen. Dan kan de temperatuur ook eventjes oplopen naar zo'n 10 of 11 graden. Mm-hmm. Steeds natuurlijk echt wel heel fris voor de tijd. Want ja, op dit moment zie ik zelfs temperaturen zo rond de 7 graden, daar waar het stevig doorregent. Normaal gesproken is het nu zo'n 17 of 18 graden rond deze tijd van het jaar. Dus het is echt koud.
0: Ja.
1: En ja, daar zijn we voorlopig ook nog niet vanaf.
0: Nee, wel lekker voor de plantjes, zeggen we dan, hè?
1: Zeker, ja. Nee, ik bedoel, het is natuurlijk echt wel droog geweest de afgelopen weken. Zeker in april. Dus ja, het regenwater wat er nu valt is eigenlijk ook wel meer dan welkom, ja.
0: Ja, ja. En nou ja, veel mensen hebben vrij morgen Hemelvaartsdag. Ziet het er ietsje beter uit of moeten we het met die wisselvalligheid doen?
1: Nee, ja, voor de beleving ziet het er niet al te best uit. Nee, mm-hmm. Want morgenochtend beginnen we de dag echt tamelijk wisselvallig. Met wederom meerdere stevige regen- en misschien wel onweersbuien die over de provincie trekken.
0: Zo.
1: Dus hou daar toch wel rekening mee morgenochtend. Ook morgenmiddag eerst nog wel stevige buien. Maar in de loop van de middag, dan gaat het vanuit het noorden geleidelijk opklaren. En dan gaan we de zon nog een tijdje zien. Dus dat ziet er wat beter uit voor de mensen die morgen buitenplannen hebben.
0: Ja.
1: Het is wel opnieuw echt aan de frisse kant morgen met hooguit 12 graden. Er staat ook nog wel een stevige wind uit het noordwesten die het voor het gevoel nog iets frisser maakt.
0: Ja, jasje erbij houden, hè? Jasje aantrekken, daar
1: Zeker.
0: Komt het op neer. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.
0: En een fijne middag.
1: Dag, hè.

Olivia Dean, en dat is er weer zo eentje, zo'n liefdesliedje. So easy to fall in love. Het is bekend, Nederland is er niet bij dit jaar op het Songfestival. We hebben natuurlijk wel veel jaren om met plezier op terug te kijken toen we er wel bij waren. Bijvoorbeeld in 1999. Marlene zong ons naar de 8e plek, te midden van 23 deelnemers. Niet gek, toch? Nu op Radio Gelderland, One Good Reason.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
2: europakinderhulp.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
14: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan is is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Verkeer in Gelderland op de A12 Duitse grens Arnhem bij afrit Beek-Zevenaar. 4 minuten vertraging op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Ewijk-Ravenstein. Ook 4 minuten. En op de N325 Nijmegen knooppunt Velperbroek bij het Gelderdoom. 3 minuten vertraging.
16: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
24: alleen de prijs is anders.
19: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
26: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
26: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Top 3 met

0: even via www.gld.nl/ethisch. We horen het graag. Richting de zomer kunnen we weer genoeg feestjes verwachten om vakantie te vieren vanwege een eindexamen of gewoon gezellig met z'n allen onder de parasol. Goed voor de dag kom je natuurlijk met zelfgemaakte hapjes. En nee, dat is geen gedoe. Nadia Zerouali uit Winterswijk, culinair specialist. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hou jij zelf van hapjes?
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja?
1: Weet je wat daar het fijne van is? Je zet het allemaal al van tevoren klaar. Je zet het op tafel. En dan heb je er zelf eigenlijk geen omkijken meer naar. En dan heb je zelf ook een feestje. In plaats van dat je de hele tijd loopt te rennen van de keuken naar de feestplek.
0: Dat is zo, ja. Het verhoogt wel het gezelligheidsgehalte, hè?
1: Zeker weten.
0: Dat is zeker. Is het dan niet lastig om in te schatten hoeveel hapjes per persoon?
1: Nou ja, daarom ben ik echt voor de grote schalen. Dus ik ben voor grote schalen met dips. Dips zoals hummus, labneh. Nou, en dan in de hummus variant kun je heel veel soorten bedenken. Pesto-achtige tapenades. Als je daar grote schalen van opmaakt, die dan ook nog eens mooi versiert met kruiden, vijgehakte nootjes, citrusrasp, granaatappelpitjes. Weet je, allemaal mooi versierd. Lekkere groene olijfolie erover. Echt zo'n lekkere frisse olijfolie die je met de lepel zou willen eten. Op grote schalen of grote platte borden als je dat hebt.
0: Ja.
1: En dan verdeeld over de tafel. En dan maak je het naar mijn inziens af. Als je daar allemaal lekker brood bij hebt om in te dippen.
0: Okay.
1: Dus niet alleen maar saai stokbrood. Of nog erg crackertjes. Maar gewoon allemaal lekkere verschillende soorten brood.
0: Ja, en jij weet wel een goed adresje waar je soorten brood kan halen.
1: Ja, kijk, tegenwoordig de supermarkt ga ik echt niet over klagen. Want daar ligt zelfs mijn eigen brood.
0: Kijk.
1: Dus daar heb je ook allemaal simiet, plat brood, volkoren en gewoon, Turkse pides, Marokkaans brood heb je er volgens mij tegenwoordig ook steeds vaker.
0: Ja.
1: Dus het is er steeds meer. Maar iedereen weet, er gaat niks boven vers gebakken brood.
0: Nou.
1: Dus als je dan naar een bakker gaat, en tegenwoordig heeft eigenlijk bijna iedere beetje stad of groot uit vroeger gegroeid dorp, wel een Marokkaanse of Turkse bakker.
0: Nou, en loop daar maar eens langs, hè. De geur die je dan tegemoet komt, is onweerstaanbaar.
1: Precies. Nou, als je een gemiddelde Marokkaanse bakker binnenloopt, nou ja, ik ga je de namen ga ik uitspreken, maar ik verwacht niet dat je ze allemaal kan herhalen. Maar Msemen, Melwi, Rayef, Bagherer. Nou, dat is alleen nog maar de Marokkaanse afdeling.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je de Turkse bakker met al zijn lekkers en de Syrische bakker met al zijn lekkers. Dus al die verschillende bakkers, als je daar allemaal lekker verschillende soorten brood bij haalt. Eentje is knapperig, de ander is wat zoetig, de ander is zacht, de ander is met zaadjes. En dan in mooie stukjes snijden, naast die dipjes leggen. Dan heb je echt al een feest voor het oog en voor de buik. Ja. En met brood kan natuurlijk iedereen zoveel eten als dat hij honger heeft.
0: Dat
1: dus degene die heel erg trek heeft, blijft lekker doorsmikkelen.
0: Mm-hmm.
1: En als je niet zo heel erg trek hebt, neem je 1 of 2 stukjes en dan ben je ook al voldaan en heb je ook al je hapje gehad.
0: Ja, en voor de variatie, stengels, groenten, bleekselderij, wortels, is dat ook een goede dip?
1: Ja, zeker weten. Helemaal voor mensen die geen brood willen eten. Maar vezels zijn ook heel belangrijk. Dus doe vooral niet alles rigoureus de deur uit.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeker knapperige groentjes zijn heerlijk. Fruit vinden sommige mensen ook lekker. Ik vind fruit lekkerder voor de na. Dus een grote schaal fruit op die feesttafel is ook altijd lekker. Dat vinden kinderen heerlijk.
0: Is ook een goede Nadia. Vaak zijn die hapjes, hè, die resthapjes, die blijven dan liggen op een schaal. Eigenlijk is nog een fruitdessert een hele goede om dat allemaal weg te halen en weer eventjes weer opnieuw, fris en fruitig met iets nieuws te komen.
1: 100%. Nou ja, jou hoeven we niks te vertellen. Ik denk dat jij wel weet hoe je een feesttafel maakt.
0: Nou, je vertelt het heel beeldend. Dus ik denk dat dat bij iedereen in Gelderland wel overkomt. Nog even terug naar die bakker, hè? Die Marokkaanse en die Turkse bakkers. Want je zegt die broden inderdaad in alle soorten en maten en zalig. Maar je ziet daar ook lades vol met koekjes, met zoutjes. Dat ziet er ook helemaal aantrekkelijk uit. Vind je dat nog leuk als omlijsting?
1: Zeker, dat kan erbij en helemaal voor bij de borrel. We vinden mensen wat zoutigs altijd lekker. Nou, pindaatjes en doppinda's, die kennen we natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan hou je daar een mix die je misschien nog nooit gezien hebt, nog nooit geproefd hebt. Maar ik wil wedden dat het lekkerder is dan een borrelnootje.
0: Ja, en het klinkt ook voor jong en oud, dat is leuk. Hè? Er is voor iedereen wat wils op zo'n tafel.
1: En je bent er uren zoet mee.
0: Klopt.
1: Heel lekker.
0: En de drempel ligt laag. Dit is voor ons allemaal nog te doen. Dus we gaan aan de slag. Hey, heel hartelijk dank, Nadia.
1: Feest deze maand.
0: Ja, jij ook. Dag.
1: Doei.

is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De

plus 1 van de Troubadours. Grappig, hè? Die kennen we van het gelijknamige televisieprogramma. Zanger en tekstschrijver Christon werkt daarin samen met vakgenoten aan een nummer. En in de Gelderse serie waren dat onder meer Blauwzoen, Ronnie Tober en Ellen ten Dam. En nu komt de band Troubadours dus met een eigen nummer. Of de serie nog een vervolg krijgt...

0: Mooi nummer van Men at Work op Radio Gelderland, Overkill. Ja, de afslag duif, hè, dat is eigenlijk een begrip voor heel veel mensen bekend en vanzelfsprekend. Het Zweedse warenhuis al daar is van de weg goed zichtbaar. Het Openluchtmuseum is vooral benieuwd naar IKEA-klassiekers. En dan is de test, staat zo'n klassieker bij jou thuis? Frederik Knechtel, conservator wonen van het Openluchtmuseum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe komt zo'n bekend fenomeen als IKEA bij je in beeld?
1: Nou, als je nadenkt over het dagelijks leven, want wij zijn een museum dat ons richt op het dagelijks leven, dan, en zeker als je het hebt over de periode na 1960, waar we nu vooral in geïnteresseerd zijn, dan kan je eigenlijk niet om IKEA heen, omdat het zo'n herkenbaar en populair onderdeel is geworden van dat leven.
0: Ja, en hoe gaat dat bij een conservator? Je ligt in een IKEA-bed en dan komt het idee naar boven?
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb best wel wat van IKEA thuis staan. Mm-hmm. Daar ben ik ook heel trots op en ik gebruik het nog goed. Maar zeker als je met elkaar en met collega's nadenkt over dat wat we nog aan de collectie willen toevoegen, dan is IKEA eigenlijk niet weg te denken.
0: Nee, dat is een hele leuke, want wat je zegt, iedereen heeft wel iets van het warenhuis staan. Jullie zijn specifiek geïnteresseerd in een periode, 78-2008. Waarom die tijd? Want ja, IKEA bestaat al langer.
1: Ja, IKEA bestaat eigenlijk al officieel sinds de jaren 40 in Zweden. Maar in 1978 kwam IKEA naar Nederland, naar Sliedrecht. Dat filiaal bestaat helaas niet meer. Maar er zijn wel heel veel filialen bijgekomen. En we hebben gekozen voor een periode tot 2008. Uh-huh. Omdat de meeste bewezen IKEA-klassiekers, zoals we dat noemen, in die periode zijn vervaardigd. Ja. Maar ook omdat we dan anders helemaal dicht slippen natuurlijk met allerlei objecten. Dus we moeten ergens een keuze maken.
0: Ik snap dat je een lijstje hebt, toch, van gewenste zaken.
1: Klopt. Ja, klassiekers die eigenlijk iedereen wel kent, zoals de Billy of de Kallax of Pax. Maar dat zijn maar verschillende voorbeelden. Maar als je verder terug gaat in de tijd, dan kom je in de periode rond 1980 ook bij grenenhouten meubelen die toen heel populair waren.
0: Ja.
1: Echt iconisch.
0: Ja, ik heb nog een gids uit 2008, dus dat zit aan de grens, hè, van jullie onderzoeksperiode.
1: Ja,
0: maar het zijn toch niet meer de meubels die je vandaag de dag aantreft. Het stijlmerk zit er nog wel heel duidelijk op, maar het is inderdaad wat anders. Dus kun je nagaan als je dan nog 20 jaar verder teruggaat. Wat is voor jullie nou echt een gewild object?
1: Nou, het mooie is, we hebben dus al verschillende objecten voorgelegd gekregen. En daar zitten dus van die vroege objecten tussen.
0: Uh-huh.
1: Dus dan denk je aan het grenenhouten meubelen. Meubelen die goed zijn gemaakt van bijvoorbeeld van hout, van staal, van leer. Dat zijn interessante objecten, omdat die laten zien hoe IKEA de markt veroverde met meubelen die enerzijds best goed geprijsd waren, of tenminste voordelig geprijsd waren, maar toch wel goed van kwaliteit waren. Dus dat zijn voor ons wel spannende objecten.
0: Ja, jammer dat het filiaal Sliedrecht niet meer bestaat.
1: Ja.
0: Dat had je waarschijnlijk integraal over willen nemen en in Arnhem willen plaatsen.
1: Natuurlijk.
0: Is dat ook de bedoeling? Ga je straks een setting nabouwen?
1: Nou, voorlopig richten we ons eerst op het versterken van de museale collectie.
0: Ja.
1: Dus maken we binnenkort een selectie van objecten die we zouden willen toevoegen aan het museum. Maar voor museale presentaties, zoals in het museumpark of in ons binnenmuseum dat we aan het bouwen zijn, daar wachten we nog even mee. Het zou natuurlijk mooi zijn, en dat is eigenlijk ook ons doel, om zoveel mogelijk IKEA-objecten ook straks te laten zien.
0: Ja, dat is zo. Is dit eervol eigenlijk voor IKEA?
1: Ik denk het wel.
0: Ja,
1: IKEA die is ook enthousiast, die werken ook mee. Die hebben onze oproep ook verspreid met hun met miljoenen leden.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo komt dat verhaal ook bij iedereen in Nederland terecht.
0: Oh, heel leuk.
1: Ja.
0: Frederik Knechtel, conservator wonen van het Openluchtmuseum. We kijken er reikhalzend naar uit. En ik moet je zeggen, de afslag duiven neem ik altijd voor de Zweedse balletjes.
1: Nou, natuurlijk. Die kun je natuurlijk ook niet weigeren.
0: Zo is het. Fijne dag.

You've Got Love, en daarvoor Robbie Williams met Candy. Liefhebbers van streekmuziek die kunnen de komende dagen hun lol op. TV Gelderland zendt op Hemelvaartsdag een portret van Benny Jolink uit. Normaal bestaat 50 jaar en een goed gesprek met de voorman, nou, daar mag je met Benny wel van uitgaan. Diezelfde avond is er ook een portret op NPO 2 te zien van mannenkoor Karrespoor. Ken je ze nog? Rond 1990 waren ze er ineens. Een grote groep zingende agrariërs die met de trekker naar tv-optredens kwamen om een mooi man te zingen. Ze kwamen uit Tuk, het kleinste plaatsje in de kop van Overijssel. En 10 jaar geleden zong een nieuwe generatie uit dat kleine Tuk een loflied op die kop. In Deurdonderen, een serie over de dialectrock. En dat waren de Boerenrockies.

Drummer Aleider was de dochter van een van de vaders in mannenkoor Karrespoor. En dan zie je dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Leuk om nog eens een keertje terug te kijken. Die serie Deurdonderen met de boeren Rockies. Gewoon terug te vinden op gld.nl.

Wat een stoer nummer. It's Been Too Long van Ringo Starr op Radio Gelderland. Het is 2:08. Na 1 uur een nieuwe lifehack. En ik heb me er alles over geuit. Ik struik regelmatig over loszittende veters. Wat te doen? Zullen we daar vast met z'n allen over nadenken? En klittenband is geen optie, hè, want die schoenen zijn natuurlijk veel te leuk met die veters. Maar hoe ga je daar handig mee om? Tot 2 uur. Bryan Adams, When You're Gone.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
10: Kozijnen. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
11: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeer in Gelderland op de A50 Os Arnhem bij het knooppunt Grijswoord. 6 minuten vertraging. De N322 Nijmegen richting Beneden Leeuwen. Ook bij Ewijk en aansluiting met de N329. 10 minuten vertraging.
15: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van een jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Top 3. Met Xander.

The Real Thing, You To Me Are Everything op Radio Gelderland. Het is 2:08 en dat brengt ons in het derde uur van Tot 3... met een aantal muzikale momenten van waarde. De 3 voor 3 straks heeft alles van doen met hemel en heelal. De klok op hok, dat is ook geen missen. En op de praktische tour, hoe voorkom je losse veters? Is me vandaag al 3 keer overkomen wat te doen

0: Elvis Presley, Suspicious Minds op Radio Gelderland. Nou, als iemand de klok op rock kan zetten.
1: De klok op rock.
0: En die eer is vandaag voor Heart, een rockband uit het Amerikaanse Seattle. Speel zijn de zussen Anne en Nancy Wilson. En het leuke is, ze hebben ooit opgetreden in Gelderland. In 2006 op het Arrow Rock Festival in Lichtenvoorde. Bestaat niet meer, maar wat speelden de dames erop los? Dat hoor je ook in een van hun grote hits, perfect voor dit moment: De Klok op Rock voor Barracuda.

0: The Traveling Wilburys met Handle With Care. En daarvoor de Klok op Rock met de dames van Heart Barracuda. Hans uit Doesburg die meldt nog. Weet je dat er ook een Nederlandse band Heart was met Patricia Pai daarin? Ga ik straks even opzoeken. Dank voor je reactie. En dan is het tijd voor onze dagelijkse prangende kwestie, waar ik inmiddels zelf al een behoorlijk ruzie mee heb. Rob, fijn dat je een handje komt helpen.
1: Jazeker.
0: Want de kwestie is losse veters.
1: Oh jee, ja. Heb je daar last van?
0: Ik heb daar de laatste tijd ontzettend veel last van. Ik heb sinds een week nieuwe schoenen, ja, die ik heel graag draag. Mm-hmm. Maar iedere keer gaat die veter los. Overigens ook dezelfde voet, dezelfde schoen, hetzelfde probleem. Dus
1: het is maar bij één voet.
0: Het is bij één schoen, dus ik heb iets met mijn left foot.
1: Een linkerschoen gaat het mis.
0: Een linkerschoen gaat het mis.
1: Maar een speciaal soort veters nog in of zo, dat ik een beetje kan...
0: Nee, ik doe daar echt nu extra mijn best op van... dit is een strik die echt niet meer los kan, maar dan gaat het toch onverhoopt mis. Dus ja, dan moeten we maar eens even naar mogelijkheden kijken. Bovendien is het iets wat ons allemaal best bekend voorkomt. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, ik heb er niet zo'n last van, maar ik heb natuurlijk ook ooit mijn strikdiploma gehaald. Heb jij je strikdiploma?
0: Dan moet ik heel diep gaan graven in dozen.
1: Ik weet het echt.
0: Misschien ligt het daaraan en heb ik hem alleen voor de rechterschoen gehaald. Maar
1: ja,
0: als jij iemand op straat ziet lopen met een losse veter, attendeer je die daarop?
1: Ja, maar zie ik ook nooit. Zou ik wel doen, denk ik. Niet dat je dat ze een smakker maken vlak achter je.
0: Dat is zo. Is het probleem uit de tijd, wou je zeggen?
1: Nee, ik weet het niet. Het is een interessante kwestie. Ik ga me erin verdiepen. Hoe zorg je dat je veters wel vast blijven zitten?
0: Dat is hem inderdaad. En ja, daar mag iedereen natuurlijk over meedenken. Het is een algemeen bekend probleem. We gaan ons erover buigen. En ondertussen niet struikelen.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Cici Preston met Finally. Ja, wij hopen ook dat we eindelijk antwoord krijgen op de vraag: hoe ga je nou om met losse veters? Hoe voorkom je dat? Ik denk, moeten we wel even toepasselijk muziekje bij starten bij deze. Rob, we hebben een beetje rondgekeken. Hè? Zal ik even een reactie van een luisteraar noemen?
1: Ja,
0: eentje die meer voorkomt, overigens dank daarvoor. De dubbele knoop in de veters. En klaar, zegt Joke. En ook Dini zegt, Xandra, als het ronde veters zijn, leg er een dubbele knoop in. Ik heb er ook een last van. Maar een dubbele knoop, dat voorkomt eigenlijk dat ze de rest van de dag nog losgaan. Wat zijn zo jouw bevindingen, Rob?
1: Nou, die dubbele knoop moet ik erkennen, die gebruik ik zelf ook vaak. Maar ja, ik stond toch weer te kijken van wat ik tegenkwam. Er is een oplossing, die kende ik niet. Je moet je veters omgekeerd strikken, heet dat dan. Dat is wat lastig uit te leggen op radio, maar het komt erop neer dat je een van de knopen de andere kant oplegt. Ik zal het één keer proberen uit te leggen.
0: Let op.
1: Je begint gewoon met je veters te knopen, zoals je altijd doet. Dus de ene veter over de ander en dan aantrekken. Dan maak je de eerste lus, of konijnenoor, zoals je altijd doet. Maar dan doe je iets anders dan normaal, waar je normaal de veter eromheen wikkelt door eerst over het oor te gaan. Ga je nu onderdoor voor die wikkeling. Nou ja, dan maak je de strik af, zoals je gewend bent. En daardoor zijn de twee knopen tegengesteld en niet hetzelfde. En daardoor blijven je veters wel vastzitten. Ja, waarschijnlijk snap je er zo niets van. Maar er is natuurlijk ook een filmpje van. Mm-hmm. Een filmpje waarvan veel mensen zeggen dat het hun strikleven veranderd heeft. Het is een TED-talk van 14 jaar geleden. 3 minuten lang, waarin de techniek wordt gedemonstreerd. Zoek even op How to Tie Your Shoes, TED-talk. Ja, het ging een wereld voor me open. Ik heb het ook geprobeerd. Hij zit nog vast.
0: Ze zitten stevig, ja, precies. Zeker. Ja, nee, maar dit is een hele goeie. En bovendien met een instructiefilmpje, dat is te proberen waard. Ook leuk is dat Lilian heeft gereageerd. Zij is gymjuf en ze zegt, ja, ik was het gewoon zat om de helft van de gymles bezig te zijn met het opnieuw strikken van die veters. Zij zegt, dit is mijn truc. Maak het gewone begin, dus 1 keer de veter uiteinden om elkaar heen slaan. Dan de gewone lus maken, dus met de ene helft van de veter, dan de andere helft, zoals gewoonlijk. En dan, let op, uitroepteken, nog een keer die veter om die lus heen draaien. Dus 2 keer de helft van de veter om de lus. Die zie ik heel veel bij anderen op straat, als ik kijk hoe er gestrikt is. En dat zou, ja, afdoende moeten zijn. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, volgens mij ben ik die ook tegengekomen. Zou bekend staan als de chirurgenknoop. Wikkel de veter 2 keer om de lus heen, ja.
0: Mooi, hè? Dat er een medische term inmiddels. Volgens mij lopen verpleegkundigen op klompen in het ziekenhuis. Maar ook Bert reageert en die noemt het ook de chirurgische knoop. Heel fascinerend. Nog andere zaken, Rob?
1: Ja, een tip. Je kunt de oortjes onder je veters schuiven. Dus onder je, nou ja, hoe leg je dit uit? Snap
0: ja,
1: je wat ik bedoel?
0: Ja, de lussen bedoel jij, ja, als de oortjes.
1: Die stop je onder de veters die al vastzitten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, en de laatste tip, en dat is weer een hele flauwe, maar misschien toch maar terug naar schoenen met klittenband.
0: Ja, dat blijft het, hè. Ik heb ook nog een hele originele binnengekregen van Lucy, zelfs met een foto erbij. Zij zet gewoon een haarklemmetje op beide veters, dus dan hou je ze bij elkaar. Vind ik wel heel inventief, vind je niet?
1: Mooi kleurtje, en dan ben je helemaal hip.
0: Helemaal de blits, hè. Ja, we kunnen aan de slag. Dank je wel, Rob. En alle luisteraars ook bedankt.

0: U2, Ed Sheeran en Taras Topolia. Yours Eternally op Radio Gelderland.
1: 3 voor 3.
0: Voor de 3 voor 3 van vandaag verlaten we de aarde en zoeken we het in muziek die ons het heelal inschiet. Dat is de gemene deler, het universum. En mag het? Want in mei zijn er maar liefst 2 volle malen te zien. Heel mooi, de eerste was op 1 mei en de tweede maan op de laatste dag van de maand. Die hebben dus nog te goed. Genoeg reden om een muzikale ode aan het mysterie van de maan en het heelal in het algemeen te brengen. De eerste komt van The Police uit 1979, Walking on the Moon.

0: Nou, daar komt hij, de Carpenters, met Calling Occupants of Interplanetary Craft.
1: Zo.
0: Ja, nou, daar zijn we zo ongeveer 9 minuten mee van de aarde geweest. Goedemiddag, Maarten.
1: Heb je geoefend?
0: Nee, dat niet eens, nee. Ik denk gewoon niet over nadenken en huppakee eruit.
1: Pittige titel,
0: hè. Nou ja, misschien kan die er goed uitkomen naar de Rio Radio. Lijkt een ruimtereisje iets?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, joh, ik vind gewoon vliegen al vervelend. Laat staan in zo'n ding. Nee.
0: Nou, benen gewoon op de grond, dat is het beste, toch?
1: Heb ik het liefst, ja. Of zachtjes bungelend onder een bankje.
0: Dat heerlijk, kan, ja. Goed idee. Thuis in Gelderland, een gevulde wissellijst wellicht met een hemelse held?
1: Deze is wel al gaan hemelen, ja. Donna Summers staat in de wissellijst. Een LP van haar vijfde LP. En we vieren de 49ste verjaardag van die plaat.
0: Kijk, hartstikke mooi. Ja, gaan we naar uitkijken. Tot 6 uur.

0: vaart gaan we vervast of dynamisch.
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Meeksmeubelen in Vorde en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
14: Vivaldi XL in Zevenaar.
15: Hemelvaartsdag geopend.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun website. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
17: En verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaken en Voorthuizen 12 minuten oponthoud. A2 Utrecht Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Baarnenburg 24 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 39 minuten vertraging.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
19: De toegang is gratis.
18: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
21: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
22: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend.
1: Kijk op zitcomfort.nl.
7: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
22: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
7: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
23: Thuis in Gelderland.

De Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing. Het is 3 uur geweest. Welkom thuis in Gelderland. Kom binnen. En in de rijk gevulde dozen vol muziekhistorie en memorabilia op de zolder heb ik weer wat moois gevonden voor in de Gouden Wissellijst aan de wand in de gang. Het is een LP vandaag van Donna Summer. Haar 5e. We vieren de 49e verjaardag van die plaat. Op 13 mei 1977 kwam hij uit, de LP I Remember Yesterday. Bij ons in Nederland goed voor de 6e plek in de nationale hitparade LP Top 20. En wat van die LP zou je willen horen? Dit is optie 1.

I Feel Love. Welke van het album I Remember Yesterday van Donna Summer wil je horen? Ga je voor de titelsong I Remember Yesterday? Ga je voor Love's Unkind? Or Can We Just Sit Down and Talk It Over? Of I Feel Love? Je mag het zeggen, stuur een WhatsApp-berichtje. Nummer is 06-2222-1342. En mailen kan ook. Maarten@gld.nl.

Kaylee Amarillion. Aan de wand in de gang prijkt vandaag een album van Donna Summer. I Remember Yesterday. We vieren de 49ste verjaardag van die plaat. En wat daarvan zou je willen horen, was de vraag zojuist. Vier singles van dat album kon je het kiezen. I Remember Yesterday, Love's Unkind, Can't We Just Sit Down and Talk It Over en I Feel Love. Meeste stemmen gingen naar deze. Toen goed voor de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Nu nummer 1 in Thuis in Gelderland. I Feel Love.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvoalcars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
9: Het is 3:30 op Radio Gelderland. In Alverna 8,8 graden op de thermometer. In Horst 10,9. Zon en buien wisselen elkaar af. Plaatselijk is er kans op onweer en hagel. Vanavond en vannacht kunnen nog stevige buien vallen. Het koelt af tot een graad of 5. Ook morgen en vrijdag is het wisselvallig en fris. Fris, niet fris. Fris is het. En dit geldt als nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die verdacht wordt van brandstichting en een dubbele poging tot moord in Uggelen. De man zou vorig jaar april opzettelijk een villa in brand hebben gestoken terwijl de bewoners lagen te slapen. En bij een inbraak in de brandweerkazerne in Maurik is gereedschap voor reddingswerkzaamheden gestolen. Het is de derde inbraak in de Gelderse brandweerkazerne in korte tijd. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen ruim een kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel drie kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum bijna een uur. De weg is er daar slecht naartoe. Linkerrijstrook zit dicht. Dat is al een tijdje zo. De A50 Os Arnhem tussen Knoopend Valburg en Knoopend Grijshoort 12 minuten. En ook 12 minuten op de A50 Apeldoorn Zwolle tussen Heerde Zuid en Knoopend Hattemerbroek.
10: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie van damwonen.nl.
11: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
10: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. VanDamWonen.nl. Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
16: Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
16: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
17: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Somewhere Only We Know van Keane en Glen Campbell daarvoor. Rhinestone Cowboy. Dat is er ook één die morgen kan. Glen Campbell. Ja, een beetje een soort van morbide hobby hier de laatste dagen. Bij veel artiesten is de vraag, kan hij donderdag? Morgen is Hemelvaartsdag natuurlijk. Hoor je op Radio Gelderland Hemelse Helden. Artiesten die er niet meer zijn, we vieren hun muzikale erfenis morgen de hele dag. Glen Campbell ging hemelen in 2017. Dus het zou zomaar kunnen dat je de man gaat horen morgen. Hemelse Helden, op Hemelvaartsdag op Radio Gelderland. We spelen Memory over een paar minuten. Je maakt kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Blijf luisteren.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Double Rod. Rod Stewart en Baby Jane. Het is tijd voor ons spelletje. Ik laat je zo meteen 6 fragmentjes horen. 2 van die fragmentjes zijn van dezelfde artiest. Weet je welke? Dan klim je in de digitale pen om kans te maken op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Je kan een berichtje sturen via WhatsApp. Het nummer is 06-2222-1342. Wat je moet doen is ons gewoon even in je lijstje met contactpersonen zitten. Heb je je leven lang plezier van. En mailen kan ook maarten@gld.nl. Zorg dat je telefoonnummer erbij vermeld staat als je mailt, want ik moet je wel kunnen bereiken. Een voicemail telt niet. Ik lood een kandidaat uit en alleen een op de radio gegeven antwoord telt dan. Ja, streng zijn. Goed, klaar voor het fragment? Komt-ie.
1: 1.

Ja, niet de makkelijkste. Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? Dat is de vraag. Je mag het appen via 06-2222-1342. Mailen kan naar maarten@gld.nl.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maar

0: hartstikke goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
7: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeer, het is druk op de weg zoals al verwacht met de hemelvaart voor de deur. 23 meldingen in onze regio, in totaal bijna 5 uur aan files. Dit zijn de meldingen vanaf een kwartier. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen, 26 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Baddernooi, een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 3 kwartier. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oost en knooppunt Bankhoef, 17 minuten. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 24 minuten vertraging. Service richten als ik ben. Laat ik de opgave voor ons spelletje nog een keertje horen. 6 muzikale fragmentjes. 2 zijn van dezelfde artiest. Ik wil weten welke. Naam van de artiest hoef je niet te melden. Titels hoef je niet te melden. De nummers van de fragmenten is voldoende. Dit is de opgave.
13: 1.

0: Welke twee fragmentjes van dezelfde artiest? Maak kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. En app het via 06-2222-1342 of mail maarten@gld.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij topservice in Epe.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar. En staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
9: Klopt dat wel?
8: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Thuis in Gelderland. Met

0: Journey, Don't Stop Believing op Radio Gelderland. Het is tijd voor ons spelletje. Ik heb 6 fragmentjes laten horen, 2 van dezelfde artiest. De vraag is welke. Ik heb een kandidaat geloot. Die probeer ik nu even te bellen. Hopen dat er opgenomen wordt. Maakt het wel leuker.
1: Goedendag, dit is de voice.
0: Ja, laat maar zitten. Hé, zonde. Even kijken. Volgende op het lijstje. Dat is dan deze. Even zien. Ik zeg nog, voicemail telt niet, hè? Maar ja, zal nummer 3 niet proberen doen. Als deze niet opneemt, gaat het gewoon over, hè? Ja, blijf weer aan de gang.
2: Henk van de Kraats.
0: Henk van de Kraats, goddank. Maarten Duim, Radio Gelderland.
2: Goedemiddag.
0: Je bent op de radio, Henk.
2: Ik hoor het.
0: Ik heb je geloot. Het duurde even voordat ik bij jou uitkwam. Zeg ik eerlijk bij. Ja. De andere dame niet op, maar die maakt niet.

0: Ja, Henk, welke twee nummers moeten we hebben?
1: Ja, volgens mij was het, zijn 2 en 5 nummers van Lois Lane.
0: Even kijken.
2: 2.
1: Ik niet vergis.
0: Dit is Lois Lane, It's the First Time. En dit.
2: 5. Kijken.
0: Jazeker. I Wanna Be van Lois Lane. Viel niet mee met al het geoe en ga in die liedjes. Maar je bent eruit, Henk. Keurig.
1: Ja.
0: De exclusieve Radio Gelderland attentie van de week krijg je. Die ga ik naar je opsturen. En je mag kiezen It's the First Time of I Wanna Be van Lois Lane.
1: It's the First Time.

0: Boudewijn de Groot, naast jou. Het is 4:30 thuis in Gelderland. Heerlen viert dit jaar het 850-jarig bestaan. Daarom maken ze daar een film in de stijl van Het Verhaal van Nederland. Die geschiedenisserie van de publieke omroep. In Heerlen zorgt het maken van die film voor verbinding en trots.
1: Dit is het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die hier ooit hebben geleefd.
2: De geschiedenisserie Het Verhaal van Nederland is populair en alom geprezen. Presentator Daan Schuurmans vertelt en figuranten en acteurs laten het verleden tot leven komen. En dat is wat ze hier ook aan het doen zijn. 50 vrijwilligers werken momenteel aan de opnames van Het Verhaal van Heerde.
3: De graaf werd door de keizer gepromoveerd tot hertog. En hertog is dan eenmaal hoger dan graaf.
4: Heerde bestaat 850 jaar. Een van de initiatiefnemers die had het idee om een film over de geschiedenis van Heerde te maken. En daar is hij 2 jaar geleden mee begonnen. Het is echt ook geïnspireerd op het verhaal van Nederland. We hebben een mooie verteller rond Groothuis en die vertelt het hele deel aan elkaar.
5: Ik ben die vent die voortdurend door het beeld loopt en de boel aan elkaar praat.
6: Je hebt ook niet naar Daan Schuurmans gekeken van hoe doet hij het?
5: Een beetje, maar niet heel veel. Ik ben geen Daan Schuurmans. Ik ben Ron Groothuis. En dat wil ik graag zo houden.
4: Het mooie vind ik dat het gewoon een initiatief is van Heerdenaren. Het wordt uitgevoerd door Heerdenaren met een heel laag budget. Dus we werken allemaal vrijwillig, omdat we het zo'n mooi project vinden.
7: Door de rollen die ik doe, krijg je ook eigenlijk heel veel van de gemeente mee. En dat is wel heel leuk, want dan, je leert inderdaad heel erg veel erover.
2: Het is wel hard werken voor de crew. In 8 filmdagen moeten er maar liefst 47 scènes op 34 verschillende locaties worden opgenomen. Maar iedereen in Heerde werkt mee.
4: Nou, alle deuren gaan voor ons open. En dat is zo mooi om dat te zien. En dat steeds meer Heerdenaren hierbij betrokken raken. En dat is ook precies het doel van deze film. Dus niet alleen 850 jaar Heerde, maar ook die verbinding met elkaar te laten zien. En gewoon te laten zien dat je trots mag zijn Heerdenaar te zijn.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
3: Hemelvaartsdag. Het open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
5: Vivaldi XL in Zevenaar.
6: Hemelvaartsdag geopend.
7: 4:30 op Radio Gelderland in Baardenburg 9,5 graad. In Scherpenzeel 11,4. Zon en buien wisselen elkaar af vanmiddag. Plaatselijk is er kans op onweer en hagel. Vanavond en vannacht kunnen er nog stevige buien vallen. Het koelt af tot een graad of 5. Ook morgen en vrijdag is het wisselvallig en fris. In het Gelders nieuws, de voorbereidingen voor een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Terborgse weg in Doetinchem gaan verder. Bezwaren tegen het AZC zijn ongegrond verklaard. En tegen de man die verdacht wordt van brandstichting en een dubbele poging tot moord in Uggelen is 14 jaar cel geëist. Volgens justitie stak de man vorig jaar opzettelijk een villa in brand, terwijl de bewoners sliepen. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. Het is gillend druk. 27 meldingen in onze regio, bijna 200 kilometer aan file en ruim 6 uur aan vertraging opgeteld. Dit zijn de meldingen vanaf 20 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 20. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Culemborg, 24 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, nog eens een half uur. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, een uur vertraging bijna. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 20 minuten vertraging.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Vivante Bosman.
11: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Simply Red. Met Fake op Radio Gelderland. Het is 12 minuten over 4:30. Rob Heinsdijk houdt wat er in de media gebeurt zo'n beetje in de gaten vanmiddag. Wat valt erop, Rob?
1: Ja, honderden opvarenden van een cruiseschip dat bij Bordeaux voor de kust ligt zijn in quarantaine geplaatst. Er is één passagier overleden, vermoedelijk aan het norovirus. 50 anderen hebben symptomen van dat besmettelijke virus dat buikgriep veroorzaakt. Aan boord zijn meer dan 1700 mensen. De meeste komen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ja, dat norovirus is wel een stuk minder ernstig dan het hantavirus dat eerder uitbrak op een ander cruiseschip. Dat is ook veel minder zeldzaam. Komt ook niet vaak voor dat mensen overlijden aan het virus. Een passagier die aan boord van het cruiseschip is overleden was 90 jaar oud. Wel slechte publiciteit voor cruises de laatste tijd.
0: Ja, zeker.
1: De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival heeft gisteravond maar 541.000 Nederlandse kijkers getrokken. Het aantal ligt een stuk lager dan in voorgaande jaren. Nou, boycott Nederland het Songfestival dit jaar. Kijkcijfers voor een halve finale zonder Nederlandse inbreng. Ja, die liggen vaker lager, maar waren de afgelopen jaren niet zo laag als nu. Omroep Avro Tros besloot in december al dat Nederland dit jaar niet meedoet vanwege de deelname van Israël. De omroep verwees daarbij naar het ernstige humanitaire leed in Gaza en de onderdrukking van de persvrijheid. En probleem pauwen, daar heeft het Italiaanse kustplaatsje Punta Marina last van. Niet dat die pauwen problematisch gedrag vertonen, maar wel dat het er heel veel zijn. Het plaatsje kampt met een pauwenplaag. Die pauwen zijn tijdens corona naar het toen nog rustige plaatsje getrokken, maar ze zijn daar gebleven, ook toen het weer drukker werd. Veel inwoners zien ze liever weer vertrekken, meldt RTL Nieuws.
2: De inwoners van Punta Marina zijn de pauwen eigenlijk wel zat. Auto's komen onder de pauwenpoep te zitten en dan is er te pas en te onpas dat geluid dat door merg en been gaat. De inwoners worden uit hun slaap gehouden, schrikken en ergeren zich dood. Maar de oplossing voor het probleem is nog niet gevonden.
1: Ja, wordt daar gesproken over het afschieten of verdrijven van de pauwen, maar lokale dierenliefhebbers verzetten zich tegen die maatregelen. Dus dat geluid, dat zal je daar voorlopig nog wel even blijven horen.
0: Ik zit meteen met je. Wat was het? De terror oehoe, die uil die we ooit hadden.
1: Dat weet ik niet.
0: Nou, die viel ook wel echt mensen aan. Dus ja. De pauwen, de plaag. Nou ja, pauwen. Het allitereert allemaal lekker. De probleem pauw. Rob, dankjewel. Dit is de band.

0: This Is It van Melba Moore. Het is tijd voor het weerige land. Floris Lafeber bij Weerplaza. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Of een grijze middag eigenlijk meer, hè?
1: Zeg dat wel, want er zijn veel wolkenvelden momenteel in Gelderland aanwezig. En verspreid over de regio komen ook fikse buien voor. En dat zijn echt lokaal stevige buien met onweer, kans op hagel en windstoten. En die buientrein houdt ook de rest van de avond en nacht aan. Dus al met al rond dat wisselvallig weer. Met daarbij ook lage temperaturen van een graadje of 11 slechts in de provincie.
0: Buientrein.
1: Een buientrein inderdaad.
0: Ja, die rijdt morgen ook, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja, de buien worden wel afgewisseld met droge perioden waarin de zon af en toe schijnt. En dan is het tijdelijk wat vriendelijker buiten. Maar ook morgenochtend verspreid over de regio een aantal buien. Een stevig exemplaar kan gepaard gaan met veel regenwater in korte tijd. Onweer en hagel is morgenochtend ook niet geheel uitgesloten. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten wat droger. En die droge perioden die bereiken dan morgenavond de rest van de provincie. En dan wordt het tijdelijk wat rustiger en wat vriendelijker buiten. Maar ook in het weekend kunnen we geregeld rekenen op een aantal buien. Vrijdag wordt het zelfs ronduit nat in de provincie met een stevige regenzone die dan overtrekt. En voorlopig blijft het fris met overdag zo'n 12 graden slechts.
0: Ach. Al die arme mensen die ik nu met caravans naar campings zie trekken op de weg. Die zitten binnen op de camping de komende dagen.
1: Inderdaad, die treffen het momenteel niet. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet het daarentegen een stuk beter uit. Want halverwege volgende week stijgt de temperatuur mogelijk naar 20 graden of meer. En dan overheersen de droge periode met zon.
0: Het kan dus wel. Lekker.
1: Het kan dus zeker wel, inderdaad.
0: Goed, dankjewel Floris.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.

UB40 en Where Did I Go Wrong bij schrijven 1988. Een van de 20 top 40 hits die UB40 scoorde in de jaren 80. Was duidelijk wel een goed decennium voor dit clubje. Dus de kans is vrij groot dat je ze ook voorbij gaat horen komen tijdens de ethisch vierdaagse. Want die komt eraan. Vrijdag over een week. Dan beginnen we en dan gaan we door tot en met maandag, tweede Pinksterdag, 4 dagen op rij. Alleen maar ethisch op Radio Gelderland. Warm aanbevolen. Dit is Dusty Springfield in the middle of nowhere.

0: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
3: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
4: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
5: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
6: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
5: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam wonen en slapen Kesteren.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 27 meldingen in onze regio, opgeteld 215 kilometer file en 7,5 uur aan vertraging. 7,5 uur. Zeker. De meldingen waarbij het langer duurt dan 20 minuten krijg je. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 37 minuten. A2 Eindhoven-Utrecht tussen de afrit Michels-Gistel en Knoopendeel 27. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 28 minuten. A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord 52 minuten. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Epe en knooppunt Hattemerbroek 21. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen de afrit Nijmegen en Kuik 55 minuten.
10: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
11: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
19: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena.
20: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: Eternal. Met een bijrol voor B.B. Winans, die daar stiekem een glansrol van maakte. I wanna be the only one. Het is 13 minuten over 5 in Thuis in Gelderland. Het is tijd voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Met Rob Heinsdijk.
1: Rond een demonstratie tegen de plannen voor een asielopvang in Apeldoorn heeft de politie gisteren 10 minderjarigen aangehouden. 6 van hen uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde. Ze staken vuurwerk af. 7 uit Overbetuwe overtrad zijn gebiedsverbod. Bij die rotonde in de Maten in Apeldoorn mag 's avonds tussen 7 en 8 worden gedemonstreerd in een speciaal vak. Politie zegt rond de demonstraties een aanhoudend beeld te zien van met name jeugdigen die na hun stem te laten horen niet weggaan of terugkeren en andere intenties hebben. De politie roept dan ook ouders op om daarover in gesprek te gaan met hun kinderen.
0: Mooi, eufemistisch geformuleerd allemaal door de politie. Ja. Heel voorzichtig.
1: Maar het is wel duidelijk, denk ik.
0: Rillen.
1: Snelweg A12 tussen Arnhem en Duitsland is sinds vanochtend weer open, want het werk aan de IJsselbrug is klaar. Dat is een dag eerder dan gepland. Het verkeer kan nu weer over alle 8 rijstroken van en naar de Achterhoek. Grote onderhoud begon zo'n 7 weken geleden en zorgde in die tijd regelmatig voor lange files. Rijkswaterstaat is tevreden over de werkzaamheden.
2: Nou, we vinden het fijn dat we binnen de planning zijn gebleven. Het weer heeft heel erg meegespeeld. Het schadebeeld was ook goed. In ieder geval in die zin dat het is meegevallen. Waardoor de werkzaamheden ook vlot zijn verlopen. En dat maakt dat we eigenlijk heel tevreden zijn over de werkzaamheden.
1: Ja, ze zijn alleen nog niet helemaal klaar. Tussen 18 en 31 mei zijn er nog nachtafsluitingen vanwege werkzaamheden aan het asfalt bij de IJsselbrug. En bij een inbraak in de brandweerkazerne in Maurik is weer redgereedschap gestolen. Dat is de 3e inbraak in een Gelderse brandweerkazerne deze maand. Inbraak in Maurik was in de nacht van maandag op dinsdag. Daders kwamen binnen door een deur naast de roldeuren open te breken. En eerder was het ook al raak in Vaassen en Aalten. Daders richten zich volgens de politie op gereedschappen die worden gebruikt om voertuigen of obstakels open te knippen.
0: Wat moet je er thuis mee? Vraag je dan af.
1: Maar, ja.
0: Ja. Goed, dankjewel. Dit zijn Sonny en Cher. All I ever need is you. Sometimes.

0: sneller en laat het licht aan op Radio Gelderland. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone en tot 16 jaar geen toegang tot social media. Dat advies geven Arnhemse scholen, kinderopvangen, maatschappelijke organisaties en ook de gemeente Arnhem aan ouders. Ze spreken daarbij van een ongevraagd, maar wel dringend advies. De initiatiefnemer van de scholenkoepel Flores vertelt waarom ze met dat advies komen.
1: Nou, omdat we vooral zien dat ouders hier heel erg mee worstelen. En ook dat wij er in het onderwijs last van hebben. Iedereen ziet ondertussen dat telefoons, smartphones heel erg verslavend zijn. En dat kinderen, ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen. Niet socialer. Er zitten tal van bijeffecten. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef ik mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus we sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit, doe het niet. Kinderen worden echt vrolijker van, socialer van, leuker van als ze niet zo'n smartphone hebben.
0: Ja, de directeur van de Pieter Bruegel School in Arnhem noemt het advies geweldig. Zij heeft met de komst van de smartphone veel zien veranderen.
2: Ja, ik denk dat 20 jaar geleden, toen ongeveer de telefoon begon te komen, zag je het langzaam groeien. Dat was toen op dat moment nog niet een probleem. Ik denk vooral dat toen de social media ontstond, dat je echt wel zag dat het effect had op het gedrag van de kinderen en vooral ook de sociaal-emotionele veiligheid van de kinderen. Het is heel makkelijk om via die social media te zeggen wat je denkt en dat vloept er dan ook uit. En dat kan schade geven voor kinderen. Dus dat, er wordt niet meer nagedacht over wat er gezegd wordt. En dat is verder gegroeid in dat er aan bepaalde maat moet worden voldaan. Jonge meisjes die al vroeg bezig zijn met hoe ze eruit zien. Terwijl dat 20 jaar geleden echt wel anders was dan nu.
0: Deze ouder zag het advies van de scholen niet aankomen, maar is er wel blij mee.
3: Ja, ik ben eigenlijk wel verrast door het statement. En ik denk dat het juist heel erg fijn is en dat het iedereen heel erg gaat helpen. Ik kan me voorstellen dat het voor veel ouders een dilemma is. Zo is het wel voor mij in ieder geval. Maar ik ben wel een ouder en mijn man en ik zijn wel voornemens om zo laat mogelijk onze kinderen pas een telefoon te geven. Dus ik denk dat dit enorm gaat helpen.

0: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Half zes, op Radio Gelderland. In de Heurne is het 11,4 graden. In Kerk-Avezaath 12,5. Vanavond en vannacht kunnen nog stevige buien vallen in de provincie. Het koelt af tot een graad of 5. Ook morgen en vrijdag is het wisselvallig en fris. In het weekend wordt het vaker droger en geleidelijk ook wat zachter. In het Gelders nieuws vanmiddag, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft een bezwaar ingediend tegen de dwangsom die is opgelegd door de gemeente Epe. De rechter gaat zich er nu over buigen. Dat het niet gelukt is om de noodopvang in een hotel in Epe op tijd te sluiten, moet het COA ruim 63.000 euro per dag betalen. En justitie eist 3 jaar cel tegen een man die zwaar vuurwerk naar binnen gooide in een appartement in Babberich vorig jaar juni. De bewoner liep onder meer gehoorschade op. Meer in de Omroep Gelderland-app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, de meldingen vanaf 20 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 25 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg, 21. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, 32. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 52 minuten. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek, 20. De A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein, 25 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malde, 22 minuten vertraging.
6: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Thuis in Gelderland.
17: Maarten Daam.

0: Nico en Vince en Am I Wrong in Thuis in Gelderland. Het is 6:10. En wat valt er op in de media? Rob?
1: Treinreizigers die moeten 1 ticket kunnen boeken voor een reis met verschillende Europese spoorwegmaatschappijen. Het staat in een voorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteerde. Dat boeken van een treinreis met overstap moet net zo makkelijk worden als het boeken van een vliegreis. Internationaal reizen met een trein binnen Europa blijft ingewikkeld. Spoorwegmaatschappijen laten via een ticketwebsite vaak geen alternatieven zien. En voor verschillende delen van de reis moeten vaak ook nog aparte kaartjes worden gekocht. Moet allemaal anders, vindt Brussel.
0: Dat is een hele puzzel, als je ergens naartoe wil. Ja.
1: Marineschip dat in de Middellandse Zee hielp te beschermen tegen Iraanse luchtaanvallen is terug in Nederland. De Evertse legde vanmorgen aan in thuishaven Den Helder na een veel langere periode op zee dan gepland. De militairen werden opgewacht door hun familie. Deze moeder was wat enthousiaster dan haar zoon over diens terugkeer.
2: Ja, heerlijk dat hij is weer thuis.
3: Ja, voor mij had het ook langer weg, lekker in mooi weer, maar het is wel fijn om weer thuis te zijn.
4: En nu, hoe ziet de komende dagen eruit voor jullie?
3: Lekker niks doen.
2: Even rust, hè. Even lekker genieten, lekker verwennen, lekker eten maken voor hem. Dus dat komt wel goed.
0: Ja, je hebt er wel wat meer zonuren dan hier in Nederland.
1: Ja, ja. Ik denk dat het koud was in Den Helder vandaag. Ja. De spelers van het Nederlands elftal die worden mogelijk tijdens de rust van de wedstrijden op het WK voetbal al live geïnterviewd op tv. In de richtlijnen van de FIFA staat in ieder geval dat de ploegen verplicht zijn mee te werken aan zo'n rustinterview. Maar wie er dan voor de camera moet verschijnen, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Het kan ook een reservespeler zijn of de assistenttrainer bijvoorbeeld. De NOS weet ook nog niet zo goed wat ze daarmee aan moet. Zegt ook dat het afhankelijk is van wat de KNVB wil en of de kijker er wel op ziet te wachten. Het is trouwens nog een kleine maand tot de start van het WK. 11 juni is het zover. Nederland komt voor het eerst in actie op 14 juni tegen Japan.
0: Gewoon met z'n allen catacomben in. Hoppakee. En thee drinken.
1: Ja, zo rust, een beetje, dat iedereen is, op het toilet,
0: is,
1: toch?
0: Is gewoon rustig. Dus. Maar dat is het moment om als coach dan met je team even de tactiek door te kunnen nemen. Ja, weet je, dat is een overlegje. Daar moeten die reservespelers ook bij zitten. Dat is een heel vreemd voorstel. Dit.
1: Ik ben ook benieuwd.
0: Goed, okay. Hoe was de rust? Ja, we hebben lekker bij elkaar gezeten eventjes. Ja. Nou, succes zo meteen met de tweede helft. Ja, hartelijk dank. Wat hele rare televisie.

Joe Jackson. En Fabulous People op Radio Gelderland. Het is 9 minuten voor 6. We voegen ze wat leuks toe aan onze alle 1300 goed monumentenlijst zometeen. En dit is Marvin Gaye.

0: Marvin Gaye en Pride and Joy. Zometeen een uur lang Nederlands product op Radio Gelderland in Helemaal Nationaal. En aan het einde van Thuis in Gelderland ook Nederlands product.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Het liedje dat we vandaag toevoegen aan deze lijst is er ook een van de eigen bodem. Van origine van Amerikaanse bodem. Het werd geschreven door Gene Thomas en in 1971 voor het eerst opgenomen door Lonnie Mack. In 1975 door Kees van Kooten en Wim de Bie. Zij maakten een Nederlandse tekst op de muziek van Lay It Down van Gene Thomas. En zetten het liedje op hun eerste LP. Getiteld De Eerste Langspeelplaat van het Simplistisch Verbond. Daarvan verscheen ook de eerste single van het Simplistisch Verbond. Met erop ook dit liedje. Vorig jaar op nummer 1276 genoteerd in alle 1300 goed. Heercoat en Heerbie met Zoek Jezelf.

0: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
14: Vivaldi XL in Zevenaar.
15: Hemelvaartsdag geopend.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
28: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit.

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verband

0: vier dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80s top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80s Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
2: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
4: Designer outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
3: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
7: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
6: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
8: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
6: Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van Gelderland.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl. Hey.

0: Regio Gelderland.
1: Uit. Keon Kozijnen.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. En die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de bijna 300 inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten en het treinverkeer kwam stil te liggen. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. Dat is begonnen. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het dan wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
1: Creon Kozijnen.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
0: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
12: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
11: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Je hoort het, de burgemeesters verzuchten, ook de burgemeester van Loosdrecht. Al dat geweld rond plekken waar asielzoekers worden opgevangen. Hoe krijg je de geest weer in de fles? Nou, ik heb het vanmiddag opgezocht. De gebroeders Grimm hebben het gewoon opgeschreven. Je moet die geest uitdagen dat hij nooit in die fles past. Dat laat hij niet op zich zitten en dus gaat hij erin terug. Snel dop erop, goed vastdraaien, opgelost. Ik weet het. Was het leven maar een sprookje. Goedenavond en welkom bij Het Oog op woensdag met vanavond schrijver en filosoof Hans Schnitzler over de angst voor de anderen in het licht van dat geweld van de afgelopen tijd. Vicepremier Jessel Gus heeft het over een ander probleem hier bij ons dat weer opduikt, het H-woord, de hypotheekrenteaftrek. En voordat je het weet is het WK straks ook alweer begonnen. Ieder WK heeft zijn eigen volkslied, tussen aanhalingstekens, we duiken de archieven in. Wat heeft het getal 40 met hemelvaart te maken? We gaan te raden bij de jonge theologen der Nederlanden. En moet er een medische check komen voordat ouderen het water induiken? Kortom, u blijft bij ons, ik weet het zeker, tot 12 uur. We beginnen met een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 13 mei.
2: In Loosdrecht waren dus maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren weer uit de hand liep.
3: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
2: Ja, er geldt in Loosdrecht bij de opvanglocatie voor asielzoekers een noodverordening, zegt minister Van Wil.
4: We gaan optreden tegen mensen die geweld gebruiken. En dat gaan we niet tolereren.
2: Ook veel inwoners van Loosdrecht vinden het vreselijk dat er gisteravond brand is gesticht.
5: Ik vind dat de mensen het verstandig moesten gaan gebruiken.
6: Het lijkt wel oorlog.
2: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er geen goed woord voor over.
7: Mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
2: Nou, vluchtelingen voelen zich hierdoor ook niet veilig.
8: We cross the seas, the desert, the smugglers. We are not still feeling safe.
2: En vanmiddag was er ook een tegenprotest. Inwoners van Loosdrecht schreven lieve teksten op straat en hingen posters op.
9: Vrede nu, posters. Peace now, in de hoop dat we allemaal lief met elkaar omgaan. Ja.
2: Ja, maar die posters werden al snel van de muur getrokken door tegenstanders van de opvang.
10: Als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden.
2: Veel van de woede richt zich ook op de waarnemend burgemeester.
11: Ik denk ook niet dat een burgemeester die hier tijdelijk is zo'n beslissing mag nemen.
12: Je lacht je midden in je gezicht uit.
2: En ze krijgen steun uit de landelijke politiek, onder andere van Tweede Kamerlid Marcus Sauer.
13: Die waarnemend burgemeester wilde bij zijn elitevriendjes, bij de commissarissen van de koning, wilde die bekend zijn als een dappere bestuurder.
2: Veel andere politici vinden dat Marcus Sauer hiermee te ver gaat.
14: Omdat hij lokale bestuurders hier voor de bus gooit, die de wet aan het uitvoeren zijn.
15: En dat is echt het gif voor onze democratie, door dat continu te injecteren.
2: Nou, iets anders. Arnhem komt als eerste gemeente met een advies over het gebruik van smartphones door kinderen.
16: Jongens, stel het uit. Doe het niet.
2: De wethouder snapt dat het niet makkelijk is voor ouders om tegen hun kind te zeggen dat ze geen telefoon mogen.
17: We willen ze daarin ook helpen. Hoe kan je daarmee omgaan?
2: Ook schoolbesturen, de kinderopvang, maatschappelijke organisaties in Arnhem zeggen
18: dat het kinderbrein, zeker het basisschoolkinderbrein, er helemaal niet klaar voor is om met al die informatie die dan tot een kind komt, om daarmee om te gaan.
2: En als ouders op het schoolplein wachten bij hun kinderen, mogen ze ook niet op hun smartphone zitten.
19: Wij willen niet dat kinderen zien dat wij of ouders of andere professionals die hier binnenlopen op hun smartphone zitten.
2: En we sluiten af met een vroeg feestje. De Amsterdamtoren bestaat 10 jaar. Dat werd gevierd om 5 uur vanochtend.
20: Mevrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ik keek naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. Er is blauwe lucht.
2: Amsterdammers mochten boven in de toren namelijk kijken naar de zonsopkomst.
6: Ja, ik moet hier wel een keer geweest zijn.
2: Die toren is in die 10 jaar tijd een icoon van de stad geworden.
12: Rotterdam heeft de Erasmusbrug en Amsterdam heeft de Adam Tower.
2: Ja, de Adam Tower, zo wordt hij ook wel genoemd. Ook bekend vanwege de schommel op het dak. Ja, en als je er dan toch wint.
21: Gaaf hoor.
22: Yes.
23: Oh my god, dit is echt gaaf. Joehoe! Oh, nice. Oh, ja, echt geweldig. Maar je moet niet naar beneden gaan kijken, want dan word je een beetje misselijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
23: Oh!
2: Ja, en dan zegt u als vaste luisteraar natuurlijk. En dan nu de kranten. Nee, het is morgen Hemelvaartsdag. Wij zijn er wel, maar de kranten die zijn er niet, dus die slaan we over. Maar we hebben het wel nog in dat nieuwsoverzicht natuurlijk, als we luisterden ook naar het bulletin van 11 uur, over die grimmige sfeer in Loosdrecht, toch weer ongeregeldheden bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers. En een beetje uitzoomend vragen wij ons af, waar komt die woede en waar komt die angst toch vandaan? Nou, om daarover te praten is hier in de studio schrijver en filosoof Hans Schnitzer. Goedenavond.
24: Goedenavond.
2: Veel gepubliceerd over thema's als ethiek, digitalisering, burgerschap. Hoe verklaar jij die oplaaiende woede, het geweld ook rond de opvang van asielzoekers?
24: Ja, ik denk dat er een aantal lagen zijn die je zou kunnen benoemen. Laat ik er eentje mee beginnen. En ik denk een term als vloeibare tijden is hier wel van toepassing. Vloeibare tijden, dat is een term van een Sigmund Bauman, socioloog, waarmee hij aan wilde geven dat we in tijden leven waarin, ja, zoals hij het schreef, verandering de enige constante is en onzekerheid de enige zekerheid. Dus tijden waar het korte termijn denken overheerst, het individu op de eerste plaats komt, niet de gemeenschap. Tijden waarin inderdaad heel snel, door digitalisering, technologie, heel veel veranderingen plaatsvinden. Het zijn dus ook tijden dat, ja, waar er heel veel onzekerheid is. Het zijn tijden waarbij mensen ook een gevoel van verlies kunnen hebben, omdat bepaalde verbanden die tot voor kort vanzelfsprekend waren, niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Denk aan het bijvoorbeeld onderscheid tussen publiek-privé of amateur-professional of werkvrije tijd, mens-machine. Dus er is veel onzekerheid.
2: Maar word je daar woedend van?
24: Nou ja, het probleem is, je hebt eigenlijk na, zoals de filosoof zegt, de dood van God, er is geen oriëntatiepunt, er is geen anker meer om je aan vast te houden, om je op te oriënteren. En dan is er dus een hele, je zou kunnen zeggen, groep aan politici die al enkele decennia bezig zijn om die angst en die onzekerheid om daarop te parasiteren en om dat uit te melken. Dat is als het ware een verdienmodel binnen populistische politiek. Dus die hebben al een aantal decennia lang enorm die onzekerheid en die angst en dat gevoel van verlies aangejaagd en opgejut. Waardoor dat, ja, op zo nu en dan, loopt het vat dus over.
2: En dat hoor je ook in het woordgebruik?
24: Ja, nou ja, dat is wel vrij evident. Want als er één aspect is wat we hier eigenlijk toch wel even heel duidelijk moeten markeren, dat is, het gaat over taal uiteindelijk. En wat je ziet is dat we eigenlijk al sinds Fortuyn te maken hebben met een taal die een soort van semantische luchtvervuiling zou je het bijna kunnen noemen, echt giftig, die de ander, met hoofdletter, de buitenstaander, in hoge mate ontmenselijkt. En dat zit hem al.
2: Dat zijn hele grote woorden.
24: Ja, dat zijn hele grote woorden. En toch is dat denk ik wat er gaande is. Ik zou hier bijvoorbeeld Hannah Arendt, ook een denker, willen aanhalen. Die zegt van, als je maar lang genoeg de ander verdacht maakt of als vijand afschildert, dan gaat op een gegeven moment ook, gaan men ook geloven dat dat de vijand is en dat je die uit zelfverdediging bij wijze van spreken mag doden.
2: En als er nou anderen zijn, en die zijn er ook natuurlijk, die zeggen dat is onzin, helpt dat niet?
24: Nee, dat helpt niet. En zeker niet wanneer je dus heel langdurig met taal, want het begint altijd met woorden, wanneer je heel lang wordt blootgesteld aan die ontmenselijking, dat idee dat die ander dus die waardigheid eigenlijk ontkend wordt, ja, dan schuift dat langzaam maar zeker op. En zeker wanneer je dat ook nog combineert met die onzekerheid in die vloeibare tijden.
2: En wat zijn dan woorden waar jij je aan stoort?
24: Nou ja, ik zou bijvoorbeeld iets aan kunnen halen wat ik vanmiddag langs zag komen. Dat is een tweet van Jezelgus. Dat is denk ik, dat laat iets zien wat denk ik van belang is om te benadrukken. En ik wil me heel even kort voorlezen. Ze schrijft gisteravond: ontoelaatbaar, een pand met vuurwerk belaagd.

0: daarin zitten en die dus het risico liepen om gewoon levend te verbranden. Dus dit is dus eigenlijk een beetje een subtiele manier van ontmenselijking, waarbij het eigenlijk je suggereert dat die ander er niet toe doet. Het zijn onze hulpverleners en het zijn niet onze vluchtelingen. Terwijl, het zijn natuurlijk wel onze vluchtelingen.
1: Ja, maar nogmaals, ontmenselijking, dat is een heel groot woord.
0: Ja, dat is een groot woord. En ik denk wel dat wanneer je woorden hebt als kopvoddentax, om maar iets te noemen, of Annabel Nanninga, geloof ik, die het ooit over dobbernegers had. Nou, dat zijn toch echt woorden die je ontmenselijk moet noemen. Die de waardigheid bij die ander vandaan haalt. Ja. En ja, die ervoor zorgen dat je die ander niet meer als een vol mens ziet, maar als een ding of iets wat, wat het niet waard is om je toe te verhouden.
1: Ja, want je had het net over de ander. Hè? Dus ja. Als je het een laag dieper bekijkt, daarvan zou je misschien ook kunnen zeggen, is dat niet van alle tijden? Dat in alle culturen is natuurlijk de ander. Ja, en dat allerlei angsten met zich meebrengt.
0: Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk altijd al het geval geweest. Alleen wat onze tijd nu zo uitzonderlijk maakt, is dat we met internet en sociale media hebben te maken. Waar een enorme schaalgrootte is, een enorme snelheid is, waarin we geconfronteerd worden met toch wel een behoorlijke giftige algoritmische receptuur. Die voortdurend je eigen verlangens, je eigen voorkeuren en ideeën terugkaatst, waardoor je als het ware een soort obsessie kunt krijgen met die eigen ideeën en verlangens. En die worden dus ook steeds groter en die kunnen heel erg opgeblazen raken. En dat zorgt er ook voor dat er dus weer een extra dimensie van haat en onmin kan ontstaan.
1: Ja, want dat is nieuw. Dat is niet iets wat we van vroeger al kenden.
0: Niet op deze manier. Nee. En niet
1: want daar heb je veel over geschreven.
0: Ja.
1: Hè? Over digitalisering en in de slechtste vormen met ons kan doen.
0: Ja, zeker.
1: Dit is een van de vormen daarvan.
0: Dit is een van de vormen. Dus de subtiliteit ook waarmee natuurlijk onze dataspoor op allerlei manieren in kaart worden gebracht. Profielen worden gemaakt. En onze voorkeuren dus voortdurend krijgen we die weer terug voorgeschoteld of teruggespiegeld. Ja, waardoor je dus daar een obsessie voor kunt ontwikkelen.
1: Ja. Zij, jij zegt dit is het gevolg van iets wat jarenlang al bezig is, hè? Als je dat soort woorden gebruikt, als je daar als je dat normaliseert, als je daar niet meer van opkijkt als dat gebruikt wordt. Dat maakt het extra gecompliceerd natuurlijk om te bedenken van hoe doe je nou iets waar die burgemeesters bijvoorbeeld, die burgemeester van Loos tegen wat aan heeft.
0: Ja. Ja, dat is. Ik hoor net de burgemeester van Utrecht. En die, denk ik, is vrij helder in waar het hier over gaat. Die heeft het over mensen. Hè? Dus je zult echt hier moeten normeren.
1: Zal ik hem nog even citeren? Want zij zegt dat namens de VNG, hè? Want dat viel wel op, vond ik daar. Dus dit ondermijnt democratisch genomen besluiten door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. En ze zegt het afkeuren van deze vormen van terreur en intimidatie mag geen enkele nuance kennen.
0: Nee, mee eens. Het moet onvoorwaardelijk zijn.
1: Sluit dat aan eigenlijk op waar jij net op doelde?
0: Ja, dat lijkt me wel. Zodra je een beetje gaat meebuigen en zodra je de suggestie geeft van we begrijpen de grieven, maar dan is het alsof je eigenlijk dat een soort rechtvaardiging voor kan zijn.
1: Maar zie je daar een einde aan komen? Als jij nu kijkt naar de politiek Den Haag, naar dit kabinet.
0: Nee, want ik hoor een minister van Wil zeggen, die heeft het over tuig. Dat is ook weer zo'n woord. Denk van daarmee depolitiseer je dus de hele kwestie. Want dit is politiek gemotiveerd geweld. Of terreur zou je het dus eigenlijk moeten noemen. Dus wanneer je dat soort woorden gaat gebruiken als tuig. Of Jette die had het over. Even kijken hoor. Ja, over relschoppers. Dat is ook weer zo'n woord waarmee je het veel te klein maakt. Want een relschopper, dat is willekeurig. Die kan een keertje hier gaan rellen en een keertje daar gaan rellen. Maar dan mis je dus eigenlijk dat het over geweld gaat wat politiek gemotiveerd is en wat inderdaad een ondermijning van democratie en rechtsstaat betekent.
1: En als die tegenstanders nou zeggen, er wordt niet naar ons geluisterd, wat zeg jij dan?
0: Ik denk dat we juist enorm veel hebben geluisterd naar al die boze burgers. Dat is vanaf Fortuyn al gaande. En ik denk dat we zouden kunnen concluderen dat dat misschien niet werkt. Dat het niet zo is dat wanneer je iemand zegt van we begrijpen je grieven en doe maar, we snappen dat je een ventiel nodig hebt. Dat betekent niet dat zo'n persoon daarna denkt van dan laat ik het hier maar bij. Dus ik denk dat normeren, dat veel belangrijker is. Dat morele leiderschap, dat daar echt wel gestalte aan gegeven kan worden op een manier die veel steviger is en onvoorwaardelijker dan tot nu toe.
1: Ja, tot slot toch nog even waar ik zelf de uitzending mee begon, die geest en de fles. Zie jij iets hoe je die geest in de fles krijgt?
0: Echt moreel leiderschap nodig. We hebben Jette nodig die zegt, het zijn ook onze vluchtelingen. En of jullie nou leuk

0: Coming of Age, Maren, Charlie en Mel. Voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek dreigt een financiële strop. De rente op die hypotheek mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Die termijn is begonnen in 2001. En in 2031, dat is simpel rekenen, verliezen dus de eerste huiseigenaren de aftrek. Dat kan in de papieren gaan lopen. Het kabinet moet daar snel een besluit over nemen, adviseerde vandaag een groep ambtenaren, want anders, zeggen ze, ontstaat er een chaos. Nou, vanwege hemelvaart dus. Morgen vergaderde het kabinet vandaag onder leiding van vicepremier Jesselgus. En zij deed dus ook de wekelijkse persconferentie. En natuurlijk was ook Wilma Borgman daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Ze voorkom chaos, zeggen die ambtenaren, neem snel een besluit van waar die spoedt.
1: Ja, misschien klinkt dit als een overzichtelijk probleem, maar dat is het bepaald niet, want niemand weet precies om wie dit gaat. De Belastingdienst weet het niet, de hypotheekverstrekkers weten het niet, die mogen die gegevens helemaal niet zo lang bijhouden. Ja, en voor mensen zelf is het ook heel ingewikkeld. Als ze al weten hoe het zit, na een verhuizing misschien, of een scheiding, een nieuw huis, een nieuwe partner, een verbouwingshypotheek, en ze doen braaf aangifte, dan kost dat honderden euro's per maand. En vandaag trekt daar een groep ambtenaren bij Financiën over aan de bel. Kabinet, doe iets. Want nu weet helemaal niemand hoe het na 2031 verder moet. Die ambtenaren die hebben vandaag verschillende opties op tafel gelegd. En die opties hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn allemaal ontzettend ingewikkeld. En ze kosten ook allemaal ontzettend veel geld. Ze kosten de staat veel geld, of ze kosten de huiseigenaren geld. En die knoop moet het kabinet nu zien te ontwarren.
0: Ja, oei, terwijl die hypotheekrenteaftrek politiek gezien natuurlijk een buitengewoon gevoelige kwestie is.
1: Ja, dat is het ook. Denk nog maar even terug aan de billboards langs de snelweg, waar de VVD de kiezers herinnerde aan de verkiezingsbelofte. Er is niks veranderd aan de hypotheekrenteaftrek. Afspraak is afspraak. Nou, je kan je voorstellen dat het advies van die ambtenaren vanmiddag een belangrijk onderwerp van gesprek was op de persconferentie vanmiddag van Jesselgus. En de vraag die daar vooral werd gesteld is het denkbaar dat dit kabinet, ondanks de politieke afspraak om dat niet te doen, toch iets gaat veranderen aan de hypotheekrenteaftrek? De vicepremier daarover.
2: Ja, in 2031. Ik hoop wel dat wij onze tijd uitzitten, maar ik heb niet het vermoeden dat we nog langer dan onze termijn wellicht zullen zitten. Dus het is aan een volgend kabinet.
1: Maar kan een besluit daarover wachten tot 2031? Want er is een groep ambtenaren die zeggen vandaag tegen u, kabinet, linksom of rechtsom, er moet wel heel snel duidelijkheid komen over hoe dat verder gaat met de hypotheekrente.
2: Dat is niet nieuw. He, dat dit zou gaan spelen vanaf 2031 weten we al een hele tijd. En dat moet je ook gewoon in kaart gaan brengen. Wat zijn daarbij de scenario's? Hoe zou je dat willen inrichten? Maar nogmaals, dat is echt een technisch punt. Politiek hebben we met elkaar een coalitieakkoord. We hebben de afspraken gemaakt rond hypotheekrenteaftrek en die staan. En vanaf 2031 ontstaat er een technisch probleem. En dan moet je kijken hoe je die wel of niet kunt oplossen.
1: Volgens mij liggen die scenario's sinds vandaag op tafel. Namelijk, er zijn een paar opties. Of de hypotheekrente moet worden afgeschaft, of je doet eigenlijk niks als kabinet en dan mogen mensen gewoon hun rente aftrekken, of juist niet. Welke route kiest het kabinet dan? Of zegt u eigenlijk, dit kabinet gaat daar helemaal geen besluit over nemen?
2: Nou, voor de kabinetsperiode hebben we hele duidelijke afspraken staan, zoals u heeft gelezen in het coalitieakkoord en de brief gisteren vanuit Financiën. Dus dat is wat staat. Het speelt echt later. En het zal ook later, denk ik, besloten worden.
1: Dus een kabinet rond 2031 moet daar een besluit over nemen. Het kabinet Jetten doet dat niet.
2: Nou, het kan zijn dat het kabinet Jetten die scenario's uitwerkt, kijkt wat de opties zijn. Het kan zijn dat er dingen voorkomen te liggen of niet. Maar het is niet politiek, ligt het niet op tafel, want politiek hebben we hier uitvoerig over gesproken en een standpunt ingenomen. En daar is natuurlijk niks aan veranderd, want de berichten van de afgelopen dagen waren niet nieuw. Dus dat is de lijn wat het is. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over al die mensen die met een koophuis, in een koophuis wonen, die hypotheekrenteaftrek hebben en die graag daar rust bij willen. En dat heeft het kabinet voor de komende jaren ook gegeven. Nou, dit speelt vanaf 2031 en dat zal ook op die manier technisch worden ingesteld.
1: Ja, dat was de vicepremier vanmiddag. Ze zegt, we hebben rust beloofd. Maar ja, die rust is wel van korte duur en heel betrekkelijk. Als niemand weet hoe het precies zit met die aftrek over een jaar of vier.
0: Nee, maar toch, voor nu staat het vast, zegt ze. Het verandert niet, dat laat aan duidelijkheid toch weinig te wensen over. Dat was het dus.
1: Nou, nee, want toen kwam de staatssecretaris die erover gaat naar buiten bij de ministerraad. Eelco Ehrenberg van D66 is dat. En die zei, helemaal niet volgend kabinet. dit kabinet is aan zet en ook een beetje snel.
3: Ik constateer nu dat we een situatie hebben waarin een groep mensen in 2031... ja, als wij niks doen, nou echt in een hele vervelende situatie komen. Dat is een bloot feit en dat ga ik proberen op te lossen.
4: Wanneer gaan die mensen horen waar ze aan toe zijn?
3: Nou, het zou onredelijk zijn als dat vlak voor de finishlijn is. Dus ik vind dat het ambitie moet zijn om gewoon deze periode in ieder geval te kunnen vertellen hoe we dit gaan oplossen en wat daar weer allemaal uit volgt, dat is dan een tweede.
4: Ja, maar als ik even heel snel reken, loopt deze periode tot nou, vlak voor die finishlijn.
3: Ja, nou dan kunt u uit mijn woorden begrijpen dat we eerder aan het begin van deze periode iets te doen hebben dan aan het eind. Dus ja, vrij naar het motto van het kabinet moeten we hier ook weer stevig op doorwerken en aan de slag.
1: Ja, al dus de staatssecretaris van Financiën. En als je hem zo hoort, duurt het helemaal niet nog jaren. Maar komt er op korte termijn in het kabinet wel degelijk een politiek gesprek op gang over hoe dit opgelost moet worden.
0: Ja, maar dus de ene bewindspersoon zegt er moet snel iets gedaan worden, want anders wordt het een chaos. En de andere bewindspersoon, notabene de vicepremier, die zegt we gaan er niks mee doen. Huh?
1: Ja, dat laat wel zien hoe gevoelig deze kwestie is in de politiek. Toen Ehrenberg dit zei bij de uitloop van de ministerraad was de persconferentie nog bezig. Dus we konden zijn uitspraak nog even voorleggen aan Jessel Gus. Is het nou wel iets doen of niet iets doen? Nou, bij nader inzien is het allebei een beetje waar.
2: Het rapport van vanmiddag zal die scenario schetsen. Ga je handhaven, ga je niet handhaven, ga je deels versoberen, wat ga je doen? Dat zijn die scenario's. En dan kan dit kabinet zeggen in 2029... het kan zijn dat je dan alvast dingen in beweging gaat zetten. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, dit is zo politiek, en dat is dan het politiek gesprek, dat kan. We gaan dat niet doen. Dat is echt hoe we er ook vandaag over hebben besproken. En precies hoe je dit moet lezen.
1: Ja, ze mag dan zeggen, het is een technisch probleem. Het speelt niet politiek. Het kan wel wachten. Maar in de coalitie wordt daar toch ook echt anders over gedacht. Blijkt ook wel uit de woorden van de D66-staatssecretaris. Dus hoe dan ook, komt dat politieke gesprek over het H-woord in Den Haag echt weer helemaal terug op.
0: Is genoteerd, Wilma. Dankjewel.

0: El Rock del Mundial, inclusief scheidsrechtersfluitje, hoorde ik er ook nog tussen. Van de Ramblers, het was het officiële lied van het WK voetbal in 1962. In Chili was dat toen. En het was voor het eerst dat het WK een eigen lied had. Er zouden er heel veel nog volgen. Morgen dan komt het officiële FIFA-nummer uit van het komend WK. Een lied van Shakira en Burna Boy. Wijnand Speelman, DJ bij 3FM. Goedenavond, Wijnand.
1: Rob, goedenavond.
0: Ik mag jou kenner en liefhebber van muziek en voetbal noemen. En helemaal van de combinatie van die twee, als het goed is.
1: Op zeker.
0: Jij bent de man met wie wij moeten praten. Wat vond jij hiervan, van dit nummer wat je net hoorde?
1: Met alle respect, ik ben van een andere generatie. Ik ben van 88, dus vooral de WK's, de toernooien van bijvoorbeeld de jaren 90, die staan mij beter bij, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar jij vond dit een beetje ver weg, letterlijk.
1: Nou, ik kan het waarderen en je hoort dat hier veel meer vrijheid was nog dan dat er eigenlijk nu is, als het gaat om bijvoorbeeld de muziekstijl, maar ook wat er gezongen wordt.
0: Ja. Zeg, wat is de gedachte erachter eigenlijk? Want dit was dus blijkbaar voor de eerste keer dat je zo'n WK-lied had.
1: Ja, nou, hoe dat toen in de jaren 60 zat, dat weet ik niet precies. Het gaat natuurlijk wel om branding, dus alles is een beetje marketing, ook bij de FIFA, of eigenlijk al helemaal bij de FIFA. En zeker een toernooi als dit jaar is het ook een hele mooie afleiding, want er is weinig aan te merken op de muziek van in dit geval Shakira en Burna Boy. Mm-hmm. En vooral de afgelopen jaren werkt de FIFA natuurlijk met een heel groot evenement al voor het beginnen van het toernooi, het openingsevenement. En daar spelen ook de artiesten die bijvoorbeeld dit nummer gemaakt hebben een hele grote rol in. En verder in het toernooi komt die muziek steeds vaker naar voren. Dus ja, het hoort allemaal bij de marketing van de FIFA. Het is allemaal het uitstralen van eenheid, van vrijheid, van blijheid en vooral van verbinding tussen continenten. Ja. En dat is wat je vooral in de afgelopen jaren, in de afgelopen toernooien heel veel teruggezien hebt in de samenwerkingen die ook voorbij zijn gekomen. Ja. En dit jaar natuurlijk weer.
0: En die marketing die is enorm, hè? Want Shakira en Burna Boy. Er is een teaser uitgebracht. Morgen komt het hele nummer. En die teaser die klinkt zo.

0: Ja, wat vind je hiervan?
1: Ja, het voldoet helemaal aan de eisen van de FIFA, zou ik bijna willen zeggen. Dai dai, ico, dale, ale, let's go. Het betekent allemaal hetzelfde. Kom op, in het Italiaans, in het Japans, in het Spaans, Frans en in het Engels. En het is wel een hele slimme samenwerking. Want Shakira, die kennen we van een eerder FIFA-anthem. Waka Waka was dat. Dat deze al fantastisch. Shakira, die laatst nog voor 2 miljoen mensen in Brazilië aan het optreden was. En Burna Boy uit Nigeria, dat is ook een wereldact van formaat. Het is echt ongelooflijk wat die man doet. Dus ja, heel eerlijk, ik vind het wel echt een super samenwerking. En het ligt gewoon heel erg lekker in het oor. Ja, er zit niet heel veel diepgang in. Want nee. De plaat gaat over kom op.
0: Zeg, want is dat eigenlijk ook waar een goed WK-lied aan moet voldoen? Moet lekker platgeslagen zijn? Moet ja, niks geks ja, in zitten?
1: Gewoon een platgeslagen
0: simpele inhoud.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook de FIFA. De naam van de FIFA staat erop. En dan wil je ook geen gekke dingen, geen gekke boodschappen erin, tenminste. Zij in dit geval. Dit moet gewoon makkelijk te gebruiken zijn.
0: Ja, wat vind jij nou het meest geslaagde lied? Van WK-lied ooit?
1: Als ik terug ga in de tijd. Kijk, er zijn heel veel officieuze WK-liederen. En ik moet zeggen, die officieuze zijn vaak nog beter dan de originele. Die Waka Waka van Shakira eerder tijdens het WK.
0: Ja, die hebben we.
1: Ja. Oh, top. Dat is een klein stukje.
0: Ik zie hier allemaal mensen meedijnen.
1: Ja, dat ken je nog steeds.
0: Maar dit is officieus?
1: Nee, dit is officieel.
0: Officieel, okay.
1: Maar officieus was bijvoorbeeld het WK 98, Dario G en Carnaval de Paris.
0: Ja.
1: En dat is geen officieel FIFA WK-lied geweest. Maar als je dat nu nog hoort, dan denk je...
0: Hebben we
1: oh,
0: ook.
1: Ja,

0: Gaan ze ook zingen? Of is dit instrumentaal?
1: Nee, het is volledig instrumentaal.
0: Instrumentaal. Hé, hey, dit is...
1: Dit ken je toch, Rob?
0: Ja, zeker. Maar dat is dus niet officieel WK, zou ik maar zeggen?
1: Nee.
0: Maar dat is dat de Fransen dat deden.
1: Nou ja, er zit natuurlijk gewoon ook... Je kan lekker meeliften op het WK en ook op het EK, op de voetbaltoernooien. Bijvoorbeeld is ook de NOS. De NOS doet natuurlijk ook altijd gebruik maken van muziek, ja, tijdens samenvattingen. Ja. En er zit dan een lied onder, wat, ja, dan bijvoorbeeld in Nederland heel populair kan worden. En dat heeft niks met de FIFA te maken. Maar sport en muziek, daar zit gewoon een hele mooie samenwerking in. En dat blijft. En veel mensen gaan ook mee in dat spoor. Veel artiesten maken daar gebruik van. In Nederland natuurlijk ook. Je kan er donder op zeggen dat binnen nu en een paar weken er weer heel veel artiesten uit Nederland ook hun oranje of WK-lied uit gaan brengen.
0: Zij, je krijgt ruzie met iemand op de redactie als ik jou niet nog even voorleg het WK-lied van Italië 1990. Notti Magiche, als ik het goed uitspreek. Magische nachten.
1: Ja.

0: Ja, ik weet het niet, maar wat vind jij?
1: Nou, je hoort het verschil tussen toen en nu. Ik bedoel, dit is gewoon volledig Italiaans. Dat zouden ze nu niet zo snel meer doen, denk ik. Daar zit minder verbinding in dan dat ze nu willen uitstralen met de huidige nummers die uitgebracht worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Zeit, dass es sich dreht van Herbert Grönemeyer.

0: Dat was in 2006, hè?
1: Ja, en hier hoor je dus eigenlijk het verschil al, Rob. Want hier hoor je dus ook al Grönemeyer. Ik denk dat die instrumentaal nog nooit zo begeleid is. Want daar hoor je eigenlijk alweer andere stijlen voorbij komen die veel meer werelds klinken. Veel meer dan alleen de muziek van Grönemeyer behelzen.
0: Ja, dat zijn die WK. Ja. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor, anthems. Hè? Want ja, volkslied dekt natuurlijk niet de lading, hè? Want het zijn geen volkslieden. Maar jij wijst ons erop, hè, dat er nummer dus zijn te horen bij landenteams. Hè? Elk land zijn eigen song. Is dat een nieuwe trend?
1: Nou, vooral in combinatie met het gebruik van artificial intelligence, AI. Het afgelopen jaar is dat echt ontploft. Dan kun je heel makkelijk gewoon met bepaalde opdrachten een hele song laten maken.
0: Daar zullen componisten niet blij mee zijn.
1: Nee. Maar ja, het systeem is inmiddels zo slim dat de muziek echt heel erg aanstekelijk wordt. En online zag ik op een gegeven moment liederen voorbij komen dat ik dacht van, hé, maar is dit officieel? Is dit officieus? Nou, wat blijkt, het is met AI gemaakt. Voor mij onbekend wie het gemaakt heeft, maar het wordt dan weer gekoppeld aan verschillende teams. Portugal heeft het nu al, Brazilië heeft het nu al. En de Fransen, die hebben er eentje. Ja, ik krijg er heel veel energie van. Het is ook echt een beetje Franse hip-hop. Dus die stijl klopt helemaal.
0: Zullen we eens laten horen? Het officiële lied van Frankrijk.

0: En het is dus met AI gemaakt, Wijnand.
1: Ja, met AI gemaakt. En de namen van spelers van het Franse elftal komen naar voren. Imbattable heet het, onverslaanbaar. Dus het is echt een beetje een strijdlied. En je ziet dat op TikTok en op Instagram dat nummer sky high gaat. Je ziet ook dat het telkens weer van Spotify verdwijnt en dan weer erop gezet wordt. Want ja, het is dan net geen echte muziek. Het is onbekend wie erachter zit. Maar ja, het weet altijd zijn weg te vinden.
0: Okay. Hey, tot slot, Oranje heeft nog niks.
1: Nee, Oranje heeft de mensen proberen om bijvoorbeeld dan van dit nummer wat ik net liet horen, Imbattable, om daar weer een soort van rip-off van te maken, eigen versie. Dat is er nog niet, maar ik verwacht dat binnen een paar weken veel Nederlandstalige artiesten ook met een plaat of potentiële hit misschien wel gaan komen.
0: Oké, die jij weer gaat draaien dan in jouw programma. Wijnand, dankjewel. Wijnand Speelman over de WK, ja, ik zal maar zeggen tussen aanhalingstekens, volkslieder. Dank je.

0: Ja, dat was toch een beetje, omdat dat groot deel van de middag bij mij zo was dat ik dit wel leuk vond om te laten horen. Ryan Adams, Fuck the Rain. Toen wist ik overigens nog niet dat aansluitend de jonge theologen der Nederlanden tegenover mij zouden zitten. Van harte welkom hier. Nathan Troost van Diggelen en Rozemarijn van den Broek-Orzijl. Morgen is het Hemelvaart. Ja, we zeggen het iedere keer deze uitzending. Het is geloof ik de vierde keer dat ik het nu zeg. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat de oorsprong is van die christelijke feestdag? Goed. Eerst even de jonge theologen der Nederlanden. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Zijn jullie benoemd? Zijn jullie gekozen? Hoe is dat?
1: Ja, je wordt gevraagd of je mee wil doen. En dan schrijf je een soort in. En dan vervolgens schrijf je een projectvoorstel. En dan word je gekozen inderdaad.
2: Ja, het is eigenlijk net als je hebt denker des vaderlanden, ja, der Nederlanden, dichter. En je hebt ook een theoloog der Nederlanden.
0: En je hebt ook dus de jonge theoloog.
2: Ja, en bij de theologie is in ieder geval ook zo dat ze dus dat belangrijk vonden dat ook een jonge theoloog er zou zijn.
0: Maar ze vonden het ook belangrijk blijkbaar om de twee te hebben.
2: Ja. Nou, dat vonden wij vooral belangrijk.
1: Ja, dat vonden wij samen. Eigenlijk was dat niet het plan. En maar toen de verloop van de omstandigheden, we hadden ons allebei individueel, deden we mee. En we merkten al tijdens dat het liep. Hey, wij kunnen het wel met elkaar vinden.
0: En toen zeiden jullie van, we doen het alleen als het met z'n tweeën worden.
1: Ja, samen sta je sterker. En er wordt al zoveel gediscussieerd overal. Laten we het eens samen proberen.
0: En jij bent theoloog in opleiding?
2: Ja, ik heb ook een bachelor afgerond, maar ik doe nog een master op de universiteit.
0: En jij werkt bij het Leger des Heils?
1: Ja.
0: Want ik hoorde jullie van tevoren zeggen, jij bent een beetje van de straat.
1: Ja, ik ben van de straat.
0: Jij vond dat nummer ook niet echt. Oké, Hemelvaart. Voor de minder bijbelvaste luisteraar, ja, die hebben we ook, moet ik toegeven. Wat wordt er gevierd? Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart?
1: Nou, het verhaal van Pasen, dat is Jezus die sterft aan een kruis en hij staat op. En vervolgens is de vraag, en toen? Vervolgens verschijnt hij een aantal keer terug. En met Hemelvaart vieren we dat hij, als hij terug is geweest bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen, dat hij dan toch echt officieel vertrekt naar zijn vader, naar God. Heel bizar verhaal op een wolk en zo.
0: En het is dus 40 dagen na eerste Paasdag, zou ik maar heel huiselijk zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat staat in Handelingen staat ervan dat Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verscheen en daarna ten hemel ging. En die 40 dagen daarin. Je kunt je voorstellen dat als je 3 jaar met iemand optrekt en dan sterft hij aan een kruis, dan ben je nogal verward, denk ik. En vol met vragen. En in die 40 dagen is er eigenlijk ruimte voor al die vragen bij de leerlingen. Dus Jezus komt een aantal keer langs en er worden vragen gesteld, want die leerlingen begrijpen het niet. Nou, daar legt hij dan dingen over uit. Na die 40 dagen stijgt hij dus op naar de hemel en dan mogen de leerlingen het zelf gaan rooien.
0: Ja. En zou dat getal 40 willekeurig gekozen zijn? Of is dat een heel bijzonder getal?
1: Nee, dat is zeker in de Bijbelse context betekent dat wel iets. 40 is vaak een getal wordt gebruikt voor tijden waarin mensen door een proces gaan, een transitie, een tijd van inkeer. En dat is eigenlijk ook precies wat hier gebeurt. Want die leerlingen die komen erachter, Jezus is toch niet gestorven. Hij leeft echt. Dat is heel verwarrend natuurlijk. En het eindigt dus met, ze moeten het zelf gaan rooien, zoals Nathan het net zei. Dus dat is het één groot proces van transitie.
0: Ja, is het een belangrijk feest voor jullie? Of feest? Ja. Hoe kun je het eigenlijk wel een feest
1: noemen? Ja, het is officieel. Is het een feest?
2: Het is een feest.
0: Dat naar de hemel. Het is een feest.
2: Ja, op zich is het wel een belangrijk feest. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ook in de christelijke traditie Hemelvaart niet de belangrijkste is. Kerst, Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk de hoofdfeesten. En Hemelvaart valt eigenlijk in die periode van Pasen en Pinksteren. Want dat is eigenlijk een soort doorgaande beweging. Want
0: maar voor heel veel mensen is het natuurlijk zomaar een vrije dag.
1: Ja.
0: Er stonden de langste files van dit jaar vanavond.
1: Ja.
2: Heerlijk, toch? Ja, nee.
0: Maar bedoel, wat denken jullie dan als je dat soort dingen hoort?
2: Jammer, natuurlijk. Kijk, ik ben als christen en als theoloog vind ik natuurlijk alleen maar leuk als mensen zich er opeens in gaan verdiepen wat dat nou eigenlijk betekent.
1: Yeah.
2: Maar je kunt je natuurlijk misschien iets voorstellen dat vroeger, en dan heb ik het even over de middeleeuwen, dan was er ook een jaarindeling, maar die was eigenlijk aan de hand van kerkelijke feestdagen. Dus er waren periodes. De periode na Pasen wordt ook de paastijd genoemd, de paasperiode, tot aan Pinksteren. Mm-hmm. En elke dag werd er dan iets gevierd en Hemelvaart was één van die dagen. En langzamerhand kwam ook de behoefte om die dag extra bijzonder te vieren. Dus,
1: ja, om dat echt vast te leggen.
2: Ja, om dat echt vast te leggen. Dus het is eigenlijk onderdeel van een groter patroon van feesten eigenlijk. En eigenlijk zou je in de katholieke kerk kun je elke dag wel feest vieren.
0: Oh.
2: Ben ik zelf niet katholiek, dus ik zal dat vooral...
0: Hoe bedoel je
1: katholieken die hebben gewoon voor heel veel dingen een feest. Dat ja, is eigenlijk,
0: die houden van.
2: Er is een, dus, site, 4.nu, dat is van de katholieke kerk. En dan,
0: iedere dag raak.
2: Dan kun je op de kalender zien wiens feestdag het is vandaag.
1: Ja, want heel veel heiligen, iedereen is jarig.
2: Of sterft.
1: Ja, of sterft. Ja. Heb je, dus minder veel. Er gebeurt echt heel veel. Ja. Ja, bij hemelvaart vind ik dus ook zo leuk. Het is echt een bizar verhaal, want Jezus die op een... Die verdwijnt in de hemel. Wat gebeurt daar? Het is eigenlijk een feest wat zich voor in mijn geval persoonlijk ook heel erg leent voor vragen. Wat gebeurt hier? Wat geloof ik? Waar gaat het hier nou om? En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja. Help ons eens een beetje. Heb je daar dan ook antwoorden bij? Of zijn het alleen maar vragen die opkomen?
1: Nee, ik heb vooral veel vragen, dat zeg ik je wel eerlijk. En het is ergens is het ook... kijk, Jezus, het ding met Pasen is... Hij is gestorven... Oh nee, hij overwint de dood. Daar gaat het om. En die 40 dagen is, hij heeft het echt overwonnen. En nu wordt het spannend tijdens deze gebeurtenis. Want hij gaat de ultieme symbool. Hij is niet naar beneden gehaald, maar hij stijgt op. En dat vieren we. Dat is echt vreugdevol. Hij is
0: dus het betekent echt veel voor jou morgen die dag.
1: Ja, meer in mijn eigen denkproces.
0: Nou ja, zoals je erover praat.
1: Zeg maar, in die zin kan ik dus wel echt die vreugde. Maar ook die vragen, die betekenen misschien nog wel meer.
0: Hoe vier jij morgen nou, Nathan?
2: Nou, meestal is er een kerkdienst in de ochtend. Dus daar maak ik gebruik van. Daar ga ik lekker naartoe.
0: Een rugje op.
2: Ja, ik ga altijd graag naar de kerk. Ja, ik vind het altijd heerlijk om in de kerk te zitten.
0: Ja, oké.
2: Dus zo vier ik het. En daarnaast, ik ga lekker spelletjes spelen met vrienden. Want het is ook een vrije dag. En
0: je hebt niet dauwtrappen, want dat zegt het ook heel veel mensen.
2: Dat klopt. Dat is ook een dingetje. Dat is niet helemaal christelijk. Ja, dus het is oké. Okay.
0: Het is de christendom zich toe.
1: We hebben het omarmd.
2: Ja,
1: een deal.
2: Ja, het is nog een oudere traditie van toen hier nog vooral Germaanse godsdiensten heersten. En toen het christendom kwam, zochten ze eigenlijk naar manieren om de gebruiken van de mensen die ze tegenkwamen te incorporeren in het verhaal wat zij vertelden. Dus douwtrappen was al een gebruik, maar dat werd dus ingezet in een soort hemelvaartsprocessie. Dus in de katholieke kerk werd er dan met een kruis door het woud gewandeld, wat dan normaal gesproken zonder dat kruis gebeurde. Zo om de mensen eigenlijk mee te nemen in dat verhaal. En dat gebruik is wel gebleven.
0: Ja, wel handig natuurlijk, hè? Toch?
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen is het gewoon morgen. Ja, het is nu morgen waarschijnlijk niet zo lekker weer, maar gewoon een lekkere vrije dag.
1: Ja.
0: Ja, en dan lang weekend er tegenaan.
2: Ik kom uit Overijssel en daar werd het vroeger niet douwtrappen, maar hemelvaarten genoemd.
1: Ja, dus dat is echt een werkwoord.
2: Ja, was werkwoord. En dat heeft misschien ook iets met die douw dus ook te maken. Hè? Van komt uit de hemel, daar loop je op.
0: En is bij het Leger des Heils morgen nou nog een speciale dag?
1: Naar mijn weten, het Leger des Heils is van oorsprong christelijk. Dus ik denk dat heel veel mensen van het Leger des Heils er wel bij stilstaan. Maar ik weet in het kerkgenootschap niet per se dat er speciale diensten zijn of iets dergelijks. Wat ik wel denk is dat het is misschien wel meer onderwerp van gesprek. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Zeker met die vragen. En dat vind ik nou ook zo leuk. Wat er dus gebeurt, die leerlingen die blijven achter. Jezus stijgt op. En dat is eigenlijk de grote vraag. En toen? Wat gaan we nu doen? Dat is heel erg omgaan met een nieuwe situatie. Waar zijn we aan toe? En dat staat voor mij ook in het leven ook wel centraal van... Hoe ben ik als christen, hoe ga ik om met het onbekende? We zijn altijd zo geneigd om alles vol te plannen. Maar hoe ga ik om met nieuwe situaties, nieuwe dingen?
0: Ik moet afronden, want het is bijna 5:55. Dank voor jullie komst hier en een hele fijne dag morgen.
1: Dank je.
2: Dank.
3: Het is 5:12.
0: Vorig jaar overleden in Nederland 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten kwamen. Het is opvallend, de meeste slachtoffers vielen onder 60-plussers. Aan de telefoon is hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen Erik Scherder. Goedenavond.
4: Goedenavond, meneer Philip.
0: Zijn eerste vraag die opkomt, kun je zwemmen verleren?
4: Nou, ik zag in de literatuur wel dat heel veel mensen denken dat het niet zo is. Maar je kunt wel ook wel iets teruglezen over het feit dat natuurlijk spierkracht en dergelijke, waarvan je toch kunt denken, ja, maar ik haal die afstanden allemaal wel, want ik kan het allemaal nog, dat natuurlijk wel best wat af kan nemen. Ook je kracht van je beenspieren wordt wat minder. He, dus dat kan een reden zijn waarom je misschien jezelf wat overschat en denk ik haal het allemaal wel. Misschien dat je het daardoor net niet haalt met zo'n hoger risico.
0: Ja. En zijn er meerdere factoren waar u nog aan zou denken als het specifiek echt over die 60-plusser gaat?
4: Ja, nou ja, inderdaad. Je wilt natuurlijk heel graag weten van waar ligt dat nou aan. Want zwemmen is natuurlijk op zich een fantastisch iets. Ook voor ouderen, omdat het ja, minder zwaartekracht en je kunt makkelijker bewegen ook als je klachten hebt. Maar wat je wel tegenkomt is dat bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, hartvaatziekte, dat kan een rol spelen. Dat je ook daar niet voldoende rekening mee houdt. Dat misschien onderweg wel parten kan gaan spelen bij het zwemmen. Best wel een inspanning. En het gebruik van medicijnen wordt genoemd. Mm-hmm. De pammen, hè, dus de medicijnen die ons allemaal een beetje tot rust brengen en dergelijke. De dus dat doe je misschien toch. De pammen, oxazepam, temazepam, de pammen. Dus zeg maar waar je dus door tot rust gebracht wordt. Ja, dat is, kan ook van invloed zijn. Alcohol wordt genoemd.
0: Ja, dat ouder van een borrel houden.
4: Ja, ik denk dan maar een beetje aan vakanties bijvoorbeeld. Mensen denken bij de lunch, nou ja, een glaasje wijn erbij, nog één. En dan 's middags weer gaan zwemmen, ik noem iets. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, omdat je natuurlijk toch ook, dat heeft ook invloed op je spierkracht, op je coördinatie, op het feit dat je misschien denkt, ach, dat lukt me allemaal wel. Ja, dat lukt misschien allemaal net niet. Waardoor het risico toch op verdrinking groter wordt.
0: Ja, zeg maar al met al, is het dus eigenlijk tijd voor een verplichte zwemtest? Of een herhaald diploma zwemmen voor ouderen?
4: Nou ja, dat zou op zich geen gek idee zijn hoor. Als je toch denkt, ik zwem graag. Want we zien natuurlijk best wel veel ouderen die ook in het open water zwemmen nu. Echt wel een hype een beetje. Dan denk ik, nou ja, slim om ook je hartvaatstelsel te laten onderzoeken. Maar ook misschien om zo'n zwemdiploma nog een keer te halen. Waarom niet?
0: Maar hoe checkt de badmeester dat?
4: Ja, dat is een goeie.
0: Een O op je zwembroek of zo?
4: Ja, dat is een goeie. Misschien een bandje om je pols, ja. Het is natuurlijk, de mensen zelf denken misschien, en daar gaat het natuurlijk ook om, vandaar het best een leuk item is ook, om te denken, ja, ik kijk er eigenlijk heel verder niet naar om. Nee. Maar heb ik de gezondheid wel en de power nog? En denk ik er überhaupt wel aan van, moet ik er niet gewoon nog eens mijn techniek laten bekijken? Nou, dat is wel een goed idee, vind ik.
0: In ieder geval goed om over na te denken, van tevoren.
4: Zeker,
0: ook met de zomer voor de deur. Erik Scherder, hartelijk dank.
4: Dank u ook.
0: En tot zover het oog van deze avond. Morgen zit Lucella hier, Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
3: Is dat een schrijver?
4: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
5: Op een dag zal ik weg zijn.
6: En wat dan?
5: En wat dan?
4: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
7: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels.
4: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Creon kozijnen. Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
10: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met
22: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
23: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemelse helden. De muzikale erfenis van de grootste helden.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Hemelse helden.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hemelse helden. De muzikale erfenis van de grootste helden.

0: Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Hemelse Helden.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstratie